0: Die vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de Durex

0: Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1903.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een 46-jarige Utrechter is aangehouden in een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op de luchthaven afhandelt. In totaal zijn 4 mannen aangehouden, onder wie de Utrechter. Bij doorzoekingen zijn onder meer telefoons en contant geld gevonden. Kinderombudsmannen uit 6 steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Bijna 20.000 kinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang niet te weten waar ze voor zorg terecht kunnen. De huidige zorgverlener stopt dan, terwijl de nieuwe pas in juni volgend jaar begint. De ombudsmannen, onder wie die van Utrecht, willen daarom snel duidelijkheid. En vandaag kan in het midden, noorden en oosten van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Waarschijnlijk verdwijnt de smog aan het begin van de avond als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Sandy en lieveling, hoor je. Goedemorgen, een tropische dag. 14 augustus 2026. Met een klein beetje informatie en vooral heel veel lekkere muziek. Bijvoorbeeld Jan Smit, rustig aan.

allemaal aan het doen. Hè. Vandaag gaat het misschien wel eens 35 graden worden. Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Later vanmiddag en vanavond komt er waarschijnlijk een noordwestenwindje en die zorgt voor afkoeling in het noorden en westen. Maar wij in het midden hebben echt wel een aardige dag voor de boeg. Eén fijn ding, de luchtvochtigheid is niet hoog, dus het voelt niet broeierig aan. Ik las vanochtend...

melden. Ik zal nog even voor de zekerheid alles erbij pakken. Maar ja, het is vrijdag en dan is er bijna nooit file. Nee, gaat hartstikke goed op dit moment. Dus we kunnen lekker muziek draaien. Robert van Ebert en Donnie, moet dat nou? Een beetje vroeg, maar het is een 0,0. Ben niet

maar het zou slim vinden dat kabouterplop ding erin zit. Plop, ploppen de plop. Ja, tenminste, daar moet ik altijd aan denken. Robert van Ebert en Donnie, goeiemorgen allemaal. Vrijdag 14 augustus. We gaan een hele warme dag beleven. Maar we zijn natuurlijk met alle programma's weer bij. Hè. Onder andere Kevin en Suzanne, die zijn weer terug van vakantie. Ik heb de ochtendshow. Je hebt natuurlijk John, alle andere vaste programma's. En je hoort ook straks wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. We zijn er weer met de volle vrijdag van Bingo FM. Het is 14 augustus. En ik heb de leukste liedjes voor je ook uitgekozen. Want laten we dat ook voorop stellen. Wat minder berichten en vooral ietsje meer muziek. Dat is een beetje het motto van vandaag. Emma Heesters en Alles Wordt Beter. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen allemaal. We gaan gauw beginnen.

0: Nou,
1: oké dan.
0: Afrobros, John West, Billy Dansen en Monk. En jij bent alles hier bij Bingo FM. Het is zomervakantie en dat was 60 jaar geleden ook zo. En heel veel kinderen die gingen niet op vakantie uit de stad. Maar er werden wel dingen in de stad georganiseerd. Dat is trouwens nu ook zo. Maar er werden toen dingen georganiseerd bij het oude Fort Blauwkapel. Zoals het opbouwen van een dorp. Bij het fort is een drassig en heuvelachtig terrein beschikbaar gesteld aan de stichting Rondom de Dom. Welke er ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een groot festijn organiseerde. Aldus het Utrecht Nieuwsblad op donderdag 11 augustus 1966. 66, hè? Elk van de 7 jeugdhonken die bij de stichting... Ja, een jeugdhonk, geweldig verhaal. Die bij de stichting zijn aangesloten, mochten 8 jongens en 8 meisjes afvaardigen om mee te doen bij de bouw van het dorpje. Werd dus geselecteerd, blijkbaar. En de kinderen tussen 11 en 14 jaar, die mochten zoveel mogelijk hun eigen ideeën uitwerken. Aldus de leidster mejuffrouw A. van Doren. Als mensen niet getrouwd waren in die tijd, vrouwen, dan werden ze gewoon mejuffrouw genoemd. Dan wist je tenminste waar je mee te maken had. Handig, hè? Als je dacht bij jezelf, nou, leuke dame, mejuffrouw A. van Doren. Daar kan ik eens mee aanpappen. Zelfs als het regent, gaan ze gewoon door. De stemming zit er goed in. Nou, regenen was dus 60 jaar geleden misschien wel het geval deze week. Maandag en dinsdag zijn 11 hutten gebouwd en woensdag en donderdag zijn de gemeenschappelijke hutten aan de beurt. Onder andere komen er telefooncellen, een politiebureau, een stadhuis, een ziekenhuis en een snoepwinkeltje en een limonadewinkel staat er al. Daar kunnen de kinderen met hun eigen kampgeld, speciale bonnen, limonade kopen. Dat was wat, maar eigenlijk was het ook wel heel bijzonder, want die kinderen werden dus geselecteerd uit 7 jeugdhonken. Bijzonder eigenlijk wel. De foto's en het hele verhaal kun je zien op utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Bijzondere tijden. We gaan weer terug naar de onze met de dijk. Nergens goed voor. Mijn levenslied.

als je denkt, zo'n sportschool, moet er niet aan denken, hartstikke warm. Nou, het valt reuze mee hoor, want daar heb je airconditioning, denk ik. Tenminste, als je een goede sportschool hebt. Hè. Het is vrijdag, we gaan naar het nieuws van 8:30. Dat doen we samen met Wesley Bronkhorst en die neemt er eentje. Het is een beetje vroeg, maar ik denk een 0,0. Ik drink rosé hier bij Bingo FM, ben zo bij je terug met een klassieketje. Hij is zo leuk, toch?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een 46-jarige Utrechter is aangehouden in een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op de luchthaven afhandelt. In totaal zijn 4 mannen aangehouden, onder wie de Utrechter. Bij doorzoekingen zijn onder meer telefoons en contant geld gevonden. Kinderombudsmannen uit 6 steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Bijna 20.000 kinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang niet te weten waar ze voor zorg terecht kunnen. De huidige zorgverlener stopt dan, terwijl de nieuwe pas in juni volgend jaar begint. De ombudsmannen, onder wie die van Utrecht, willen daarom snel duidelijkheid. En vandaag kan in het midden, noorden en oosten van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Waarschijnlijk verdwijnt de smog aan het begin van de avond als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

een jongelingenkoor. Zo werd dat genoemd in die tijd. Sweet 16, want je had natuurlijk kinderkoren, zoals de Leidse Sleuteltjes en de Tamrakkertjes. En ik heb niks met kinderkoren, maar dit is een jonge meisjeskoor. Hè. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Sweet 16, de naam zegt het al. Lieve meisjes van 16. Latere nieuwslezeres Henny Stoel. Wie? Henny Stoel, de nieuwslezeres die sommige mensen nog wel kennen. Een hele aantal mensen ook weer niet, hoor. Ik word af en toe met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik krijg fysiotherapie van een dame waar ik af en toe mee zit te babbelen. En dan zeg ik ja, dit of dat. Of bijvoorbeeld Allo, Allo, die communiceren. En dan zit ze me aan te kijken. En dan denkt ze bij zichzelf, die man is niet helemaal goed, wat een oude man. En dat heb ik ook als ik dan over Henny Stoel zit te praten. Denk ik, ja, wie kent dat eigenlijk nog? De nieuwslezeres Henny Stoel zat in Sweet 16. En dit koor met Peter had een grote hit. En dit is later ook nog gecoverd door Nederlands Hoop. Ja, nou ja, dan word je met je neus op de feiten gedrukt, hè, als je dit kent. Misschien hoor je het ook voor het eerst van je leven. Denk je, wat is dit, joh? Nou ja, een leuk liedje, Peter. Ik heb Jeffrey Tanis, ik hou het meest van jou. Ik heb Monique Smit niet naar huis. Maar we beginnen met Treintje Oosterhuis. Die zegt, als ik je laat gaan. Rustig aan op deze warme dag, Freddy. Rustig aan. Ja, ja, ja. Nou, soms heb je dat. Hallo, hallo. Er zit zo'n meisje aan te kijken. Die denkt, waar heb je het over, Fred? Erg, hè?

Hey, misschien kun je maar beter buiten blijven met dit prachtige weer. En Monique Smit voorlopig niet naar huis. Waar is nou het heetste in Utrecht? En waar is het koelst? Dat is echt een beetje onderzocht. Ik weet dat uit mijn hoofd de heetste plek van Utrecht is wel het Jabusplein. Woon je in de buurt van het Science Park, oftewel de Uithof of Voordorp, dan heb je geluk. Het is een van de koelste plekken van Utrecht. Samen met delen van Lunetten, Overvecht en Rijnsweerd. Ja, ik zit aan het kanaal. Het valt bij mij toch ook nog redelijk mee. Maar het kan gemiddeld 1,5 tot 2 graden koeler zijn. En in Utrecht is het bloedheet, vooral rondom het Utrecht Centraal Station, dat weet je. De temperatuur die kan dan ook wel met 2 graden verschillen. Dus dat is echt wel een groot verschil. Wist je trouwens dat de temperatuur tussen Weiland in de stad wel met 10 graden kan verschillen? Dat heeft te maken met het feit dat het zonlicht in de steden wordt vastgehouden en makkelijker wordt opgenomen door de bebouwing en het asfalt. Ja, en dan kan die weer hitte niet weg. Waar mensen dicht op elkaar wonen, zoals Utrecht, de binnenstad, daar kan de temperatuur dus heel snel oplopen. Maar de nabijheid van natuur en water heeft ook weer effect op de temperaturen. Je kunt op indebuurt.nl een kaartje bekijken. En daar kun je zien waar het warmste en het koelste is in Utrecht. Dat is echt een bizarre kaart eigenlijk. Het is toch wel een mooi gezicht hoor, waar het echt heel warm is en waar het minder warm is. Dat kun je echt bekoekloeren daar. En dat is een bijzonder kaartje eigenlijk wel. Nou ja, hou je hoofd koel. Laten we het daar maar een beetje op houden vandaag. En doe rustig aan, er is een hitteplan. Hou een beetje wat oudere mensen in de gaten. Eet lichte dingen en drink vooral een behoorlijk glaasje water. Over water gesproken, Harry Klorkenstein. Dat was een beetje het innemen van de nodige drankjes. Dat was zogenaamd de humper van het Klein Orkest. Dat was helemaal niet zo, want Harry Klorkenstein is gewoon Harry Jekkes. En die heeft dit liedje tot een hele grote hit geschopt. Oh, Den Haag.

0: warmer gaat. Je hoort Sineke en ik doe wat ik wil hier bij Bingo FM. Ik heb nog één liedje voor je richting nieuws van 9 uur. Sander de Buzenier, dit is jouw dag. Nou, geniet ervan, hè. We zijn nog een uurtje terug. Tot zo.
1: Dit is jouw dag.
0: Dankjewel, Sander.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

niet hard dansen, dan word je hartstikke moe met dit wereld. Toontje lager. Vrijdag 14 augustus 2026. Goeiedag. Nog een uurtje informatie uit je stad. Een beetje hoor. En heel veel lekkere muziek. Ik begin met Turfy Kangaroo.

ja, vuiltjes in de lucht. Je zult weer de ellende krijgen vandaag over smog. Maar ja, het hoort er een beetje bij. Justin de Wild en Cheerio mensen hier bij Bingo FM. Frankrijk heeft lavendelvelden, hè? Dat ken je wel. Ik ben er wel eens naar gereisd. Prachtig. Lisse, die kent de bloemenvelden. Utrecht, vlakbij Utrecht heb je de heide. Op de grote stille heide. Nou ja, je kunt daar heen, want als die paarse velden bloeien, dan is dat hartstikke mooi. En op dit moment is dat zover. Henk Atze Dijkstra, die zegt, ja, in Nederland zijn er zo'n 210 schaapskuddes. En er zijn 200 betaalde herders en ongeveer 270 vrijwillige herders die de kuddes onder hun hoede nemen. Dus veel te doen natuurlijk over de schapen en de herders. Want ja, die wolven, die zijn er ook. Hè. Ik heb het jaren geleden al voorspeld toen de eerste wolf in Nederland aankwam. Toen zei ik, nou, dat duurt nog een jaartje of 10. Daar zijn ze in Utrecht. En nou, ik heb het dus 10 jaar geleden voorspeld. En nou, de Utrechtse Heuvelrug, daar lopen ze nu ook te denderen. Dat weet je wel. Je hoeft niet heel ver te reizen, hoor. Je kunt bijvoorbeeld naar Breveen. Dat is bij Leersum. Dat is prachtig om daar je auto te parkeren. En dan kun je een wandeling doen van 2,5 kilometer. Met grove dennen, zomerrijk en luisterbessen. Misschien moet je niet aan denken met deze temperaturen. Maar het is een open heideveld. En het is echt wel een wandeling. Dan hou dat in je hoofd als het wat minder warm is. Hè, want morgen, dan gaat de temperatuur al wat behoorlijk naar beneden, hoor. Maar het is tijd voor de grote stille heide. En dat is toch eigenlijk wel heel apart. Het staat allemaal op in de buurt.nl, dit verhaal. En je kunt eventueel, als je al naar Hilversum rijdt, dan zie je op een gegeven moment ook aan je rechterhand al de eerste heide in bloei staan. Het is een mooie spektakel. Ja, alles is heel droog, dat weet ik ook wel. Maar toch gaan planten gewoon maar door. En de heide, het heidegebied is eigenlijk ook een heel droog gebied natuurlijk. En wordt kort gehouden door die schaapjes. Daarom heb ik het ook over die schaapjes. Nou, ik heb een Senna, Sven Verstegen en vuurwerk. Ja, je moet er niet aan denken dat vuurwerk nu afgestoken wordt met deze hitte en droogte.

Snelle hoor je en de nieuwe single plaats delict. Vanmiddag hoor je trouwens wie de nieuwe bingo schijf in handen heeft. Wie of wat, dat ga je vanzelf vermorden. Morgen is er een tweede editie van de India-herdenking. Tijdens deze middag wordt er stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Dat eindigde pas nu, rond 15 augustus. En de impact die de geschiedenis heeft gehad op de Indische, Molukse en Indonesische gemeenschap in Nederland. Trouwens ook heel veel Nederlanders hoor. Die hebben ook daar heel veel herinneringen aan. De herdenkingsceremonie begint om 12:30 bij het monument Herinnering draagt de wijk in Overvecht-Noord aan de Tigrisdreef met een kranslegging, bloemlegging, de tap toe en 2 minuten stilte. En daarna gaan ze naar het Simic Theater, Stefanus, waar bezoekers worden uitgenodigd, moet eigenlijk zeggen Stefanus, worden uitgenodigd voor een middag met muziek, verhalen, dialoog en ontmoeting. Middag wordt afgesloten met een gezamenlijke nasi, waarbij ruimte is voor ontmoeting en dialoog. De centrale boodschap van de herdenking is de gedachte: herdenken is de toekomst, ja. Het is een ding, hè. En ik weet dat een heleboel mensen zoiets hebben van: moet dat nou na al die jaren? Zeker, absoluut. Want de Japanse bezetting van Indonesië was voor een hoop mensen, en ook voor de Indonesiërs en de Nederlandse bevolking die er was, en de Indo's, zoals dat zo mooi heet, enorm impactvol. Nou, het hele programma kun je nakijken op nieuws030.nl, nieuws030.nl. En de eerste Utrechtse India-herdenking die kreeg vorig jaar brede aandacht in alle media. Persoonlijke verhalen die toen werden gedeeld, die vormen ook dit jaar een belangrijke inspiratiebron voor het programma. Nou, nogmaals, fantastisch dat het gebeurt. En het is een bijzondere periode uit de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse geschiedenis van overzee, zoals dat vroeger.

Yves Berends, als je niks doet, dan krijg je spijt. Misschien is het tijd. Ja, nou, dat rijmt. Wij gaan naar het nieuws van 9:30. Ik ben zo bij terug met weer en misschien ook wel wat verkeer. Je weet het maar nooit. Maar meestal niet op vrijdag, hoor. Hier is Maxine. Als je weet wat je wil.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een 46-jarige Utrechter is aangehouden in een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op de luchthaven afhandelt. In totaal zijn 4 mannen aangehouden, onder wie de Utrechter. Bij doorzoekingen zijn onder meer telefoons en contant geld gevonden. Kinderombudsmannen uit 6 steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Bijna 20.000 kinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang niet te weten waar ze voor zorg terecht kunnen. De huidige zorgverlener stopt dan, terwijl de nieuwe pas in juni volgend jaar begint. De ombudsmannen, onder wie die van Utrecht, willen daarom snel duidelijkheid. En vandaag kan in het midden, noorden en oosten van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Waarschijnlijk verdwijnt de smog aan het begin van de avond als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Omelie Thijs en Mo, nou, ik laat niks in het midden qua weer. We gaan gewoon bloedheet weer krijgen vandaag. Misschien wel 5, 36 graden in Utrecht. West-oost-westenwindje 3, die gaat trouwens vanavond wel een beetje aantrekken. En dan komt er wat koelere lucht, want morgen dan is het gewoon 27 graden. Ja, gewoon, maar dan redelijk. Een noordenwind gaan we namelijk krijgen. En die gaat per morgen waaien. En langzamerhand gaat dat over Nederland heen. En dan krijgen we zondag 23 graden en dan maandag 22 en dinsdag 21 graden. Mensen die niet van de warmte houden, die hoor ik al zuchten. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Andere mensen hoor ik zeggen, nou, moet dat nou? Gaan we nog een plaknachtje krijgen? Ja, dat denk ik wel vannacht, alhoewel het meevalt hoor. 18 graden, heel eerlijk gezegd. Ik heb het wel warmer meegemaakt de afgelopen zomer. En dan gaan we naar de nachttemperaturen zo rond de 15 graden. Voor dinsdag zie ik en voor maandag zie ik op mijn staartje, ja, iets wat al heel lang niet meer uit de lucht is komen vallen. Druppeltjes. Nou ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden in ieder geval. We gaan het allemaal afwachten. Vandaag dus even doorbijten. Vanavond komt er wat koude lucht. En je gaat het allemaal meemaken. Want morgen 27 graden. En zoals gezegd, de rest van de week gaan we echt naar de 23 à 22 graden. Nou, dat is de weersverwachting voor vandaag. Ik heb een lekkere muziek voor je. Wesley Klein, niet zo bij mij uit Leien. Joey Nicolai, Tento de Vrana. We beginnen met Kees Haken, Willem Hanstein.
1: Te kriebelen en mijn benen staan niet stil.
2: Oh, is hier soms een mooi meisje

Joey Nicolai, Tinto de Verano. Ai, ai, ai. Elke jaar komen hier bij mij op de straatweg weer hele wagens voorbij met allemaal spullen. En dan denk ik, oh, de parade gaat weer beginnen. Vandaag begint de parade. De afgelopen week is er opgebouwd het rondtrekkende theaterfestival in het Moreelse Park. En je kunt genieten van 100 verschillende voorstellingen. Nou, dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Er is een jubileumshow van de Aston Brothers. En er is ook een show van Funny Beegman. Je kunt kijken naar We Zijn Niet Alleen. Nou, de parade ken je natuurlijk wel. Kramen, tenten, alle attracties. Van vandaag tot en met zondag 30 augustus. De prijzen. Dat is behoorlijk, maar een toegangskaart kost iedere dag 10 euro. Behalve op de maandag, dan betaal je 3 euro entree. Dat is wel redelijk oké. Je kunt ook een paradepas aanschaffen voor 27,5 euro. Je kunt het allemaal koekeloeren op bijvoorbeeld in de buurt.nl. Wat er allemaal te doen is. Heb je een U-pas? Dan gelden voor jou trouwens andere tarieven. Met de U-pas krijg je 4 euro korting op de entree. Dan moet je alsnog 6 euro betalen. Maar dat is toch een aardige korting. Dat kan ik wel zeggen. En natuurlijk is de zweefmolen er ook. Hè. Zoals elk jaar weer staat die zweefmolen weer in het midden van de parade. De parade kun je gewoon gaan bezoeken dus tot aankomende 30 augustus. En het is toch elk jaar wel weer een spektakel met al die voorstellingen en toestanden. Ik ben er wat geweest, mensen. En het is echt een langdurige traditie geworden. Dat had niemand ooit verwacht. Toen de parade begon, dacht iedereen, nou, dat is leuk. Dat is een beetje zo een voorloper op het theaterseizoen. Maar uiteindelijk is het een heel eigen ding geworden. De parade. Dus vandaag begint dat weer in het Moreelse Park. Als je erheen gaat, heel veel plezier. Hier is Rutje Kot en de Hartslag.

0: Nou ja, joh. Als jij dat gaat partijen, kom verslaan. Django Wagner hoorde je.
1: Als jij die kiezen komt, ga naar die andere dan.
0: Nou ja, ik zou het niet doen. Ik zou niet verhuizen op zo'n dag als vandaag. Het gaat lekker weer worden en misschien wel heel heet. Aan de andere kant, de luchtvochtigheid is niet zo hoog. Ik voel het aan mijn water. Het is anders dan een paar weken geleden. Nou ja, ik heb Claudio voor je. La da da da da. En ik heb Martin Morero in mijn hart. Ik wens je een ongelooflijke fijne vrijdag. We gaan er weer flink tegenaan. Je hoort straks zo tegen 3:15 wie of wat de nieuwe Bingo schijf in handen heeft. En we zijn natuurlijk de hele dag bij je. Het hele weekend ook. Ik heb alleen Martin Morero nog voor je klaarstaan. In mijn hart, hier bij Bingo FM, wens ik je een fantastische dag. Zoveel plezier met John. Hoi, hoi.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

was vrijdag een check. Spijt. En Amar hoorde je met de stem in je hart. Uit de Bingo FM schatkamer haal ik de eerste single van Grand Dame. Het is het verhaal over Alicia.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de

telefoons en contant geld gevonden. Kinderombudsmannen uit 6 steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Bijna 20.000 kinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang niet te weten waar ze voor zorg terecht kunnen. De huidige zorgverlener stopt dan, terwijl de nieuwe pas in juni volgend jaar begint. De ombudsmannen, onder wie die van Utrecht, willen daarom snel duidelijkheid. En vandaag kan in het midden, noorden en oosten van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Waarschijnlijk verdwijnt de smog aan het begin van de avond, als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 4 van de avond. Als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 4 van de avond. Als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 4.

Het leven voor mij. Goedemorgen, dit is Bingo FM op een mooie zomerse dag. Een liedje van John en Jeffrey.

Thijs en Kemper spelen het laatste akkoord. Ik wou dat ik jou was. De grootste hit van dit duo drijven we natuurlijk vaak voor je op Bingo FM. Ja, en dit is er een uit de schatkamer. Hij is de zomer.

0: De Kappers aan de Costa.
1: Ay, madre mía!
0: Jeffrey Kuipers en zijn vriend hebben het roer omgegooid. En daarom zijn ze ook te zien in dit televisie.

Als zij er zijn, kan het feest beginnen, wordt er normaal gesproken gezegd. Maar ons radiofeestje is al lekker op gang. Dit was de Party Zomermix. En toen ik ze als de zon

Ik zou lekker op het terras gaan zitten, Jesse de Koning. Hij vermaakt zich in Tante Roos. En Saskia en Serge zoeken de rust.

0: schapen voortaan.
1: Saskia en Serge. Wist je dat hun schapen hun achternaam heten? Ja, dat schept wel een band. Dit uur is omgevlogen. Nog één hit van Frans Duits en Donnie.
2: Het ging te snel.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap. Met John Schaap.

ja, het hier niet opwarmt. Aan de achterzijde schijnt het zonnetje ook, maar dat is minder fel. Het schijnt in ieder geval heerlijk in mijn gezicht. Ik hou ervan.

perfecte foto. Dankjewel, Sjors. Lorenz Nicolaas, die zegt echt John met een asbak en een kopje koffie. Ja, ik heb de koffie ingeraald voor cola. Cora van Jaarsveld vindt het fantastisch. Ronnie van der Lans, dankjewel voor de fijne uitzending. Nou, ik heb er heel veel zin in vanmorgen, zo vlak voor het weekend. Priscilla Ophoff, ik vind de foto super. Ik ga zo meteen een leuk liedje van je draaien, Priscilla. Dat gaat helemaal goed komen.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

doe mij maar gewoon een colaatje. Het hoeft allemaal niet zo speciaal te zijn, Tom Haven. Voor het regionieuws, de nieuwe single van Harold Verwoerd, Als ze lacht,

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij het ongeluk tussen een tram en bus gisteren in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 botsten de tram en bus op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een 46-jarige Utrechter is aangehouden in een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op de luchthaven afhandelt. In totaal zijn 4 mannen aangehouden, onder wie de Utrechter. Bij doorzoekingen zijn onder meer telefoons en contant geld gevonden. Kinderombudsmannen uit 6 steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Bijna 20.000 kinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang niet te weten waar ze voor zorg terecht kunnen. De huidige zorgverlener stopt dan, terwijl de nieuwe pas in juni volgend jaar begint. De ombudsmannen, onder wie die van Utrecht, willen daarom snel duidelijkheid. En vandaag kan in het midden, noorden en oosten van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Waarschijnlijk verdwijnt de smog aan het begin van de avond als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en er staat dus weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Schaap met John Schaap.

mooi wanneer je dit kunt zingen. Samantha Steenwijk, lieveling, wat hou ik van jou? Wie is de man met twee linkerhanden? Nou, dat vind ik niet aardig. Ik heb het over een liedje. Een oude hit van het Lowland Trio. De mannen waren gelukkig handig genoeg om hits te...

Een leuke, frisse, nieuwe single van Henk Dissel, zoals we van hem gewend zijn. Leuk! Ik word er heel blij van. Je gaat dit plaatje vaak horen op Bigo FM. Na het nieuws, Henry Verwoerd, hij gaat lekker met je lunchen. En daarna natuurlijk Menno Otter met zijn middagshow. Ik wens je een lekker weekend. Mij hoor je zondagmiddag weer met Schaapsweekend erin. Ik liedjes uit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

En liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Dat is een ding wat zeker is. Ik zit er weer aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker lunchpakketten hier op Bingo FM. Met mooie platen voor jou. Hier is Billy Dans.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is gisteravond een fietser aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde bij Sportpark Rijnvliet. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Na een korte zoekactie is een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. De politie sprak veel getuigen. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden man daarbij had, wordt nog onderzocht. De trams tussen Utrecht en IJsselstein rijden weer na het ongeluk tussen een tram en een bus. Die botsten gistermiddag rond 5:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. De ravage was groot. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. De tram is inmiddels weggesleept. Volgens vervoerder Transdev wilde de buschauffeur afslaan en botste hij toen met de tram. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Vanaf vanavond hervat Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de A12. En dat betekent dat de snelweg een paar weekenden dicht gaat tussen Utrecht en Veenendaal. En dat door de week op- en afritten worden afgesloten. Het asfalt wordt vervangen en ook wordt onderhoud gedaan aan vangrails, borden en groen langs de weg. Rijkswaterstaat geeft het advies om thuis te werken of om ander vervoer te kiezen. In juni werd hetzelfde traject afgesloten, maar dan tussen Veenendaal en Utrecht. En in sommige delen van Utrecht mogen inwoners vanaf vandaag niet sproeien in de tuin, op het weiland of het sportveld. En dat geldt ook in de gemeente Stichtsevecht, de Ronde Venen en delen van de Bilt in Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening van bruggen en sluizen, drinkwater voor vee, pluswater en openbare groenvoorziening van gemeenten. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 18.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit Volendam. Jan Keizer samen met Annie Schilder. Vroeger in BZN, later hebben ze nog een keer zelf wat plaatjes opgenomen en zo. En dat is altijd wel lekker natuurlijk om daar ook eens een keer aan te herinneren wat ze gedaan hebben.

Emma Heesters, Ronnie Flex en Trobi. Een meisje zonder naam. Vroeger hadden we een zangeres zonder naam. Maar die is er helaas niet meer. En de muziek draait nog wel eens een keer. We gaan even terug. Waar gaan we naartoe? Terug naar de kust? Goed, doen we met Maggie McNeil.

lekker loeso, dat Griekse geluidje van die balalaika, of weet je niet? Bouzouka. Bouzouki. Bouzouka is levensgevaarlijk. Daar moet je niet mee gaan spelen, dat moet je helemaal niet doen. Een bouzouki, zo heet zo'n apparaat. Ja. Dus mocht je er een tegenkomen, probeer er gewoon eens even lekker op te spelen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

stukje spul, zeg. Fisherman Friends. Je hoorde Donnie samen met Robert van Hemert hier op Bingo FM. De lekkerste muziek. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uit het hart van de Dopstad. En wat voor platen? Nou, deze van Jannes bijvoorbeeld.

Rutger van Barneveld, zomer, zon en strand 2.0. Ik zie hem nog staan op dat videofilmpje op YouTube. Moet je maar eens een keer opzoeken en zo. Dat was een hele dansbeweging. Nou, dansbeweging. Hier is Hans de Boy.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is gisteravond een fietser aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde bij Sportpark Rijnvliet. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Na een korte zoekactie is een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. De politie sprak veel getuigen. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden man daarbij had, wordt nog onderzocht. De trams tussen Utrecht en IJsselstein rijden weer na het ongeluk tussen een tram en een bus. Die botsten gistermiddag rond 5:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond, 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. De ravage was groot, door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. De tram is inmiddels weggesleept. Volgens vervoerder Transdev wilde de buschauffeur afslaan en botste hij toen met de tram. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Vanaf vanavond hervat Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de A12. En dat betekent dat de snelweg een paar weekenden dicht gaat tussen Utrecht en Veenendaal. En dat door de week op- en afritten worden afgesloten. Het asfalt wordt vervangen en ook wordt onderhoud gedaan aan vangrails, borden en groen langs de weg. Rijkswaterstaat geeft het advies om thuis te werken of om ander vervoer te kiezen. In juni werd hetzelfde traject afgesloten, maar dan tussen Veenendaal en Utrecht. En in sommige delen van Utrecht mogen inwoners vanaf vandaag niet sproeien in de tuin, op het weiland of het sportveld. En dat geldt ook in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van De Bilt en Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening van bruggen en sluizen, drinkwater voor vee, pluswater en openbare groenvoorziening van gemeenten. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 18.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: jou beter.
1: Kriskros Amsterdam, Nielsen en ik sta jou beter. Ja, staat je goed trouwens, die strik in je haar. We gaan even terug in de tijd. Het zou een plaat kunnen zijn uit die oude platendoos. Hier is Peter Wiedemeijer. Hoe heet het nummer?
2: Peter.

op Bingo FM. Lekker de muziek die we draaien. Doen we 24 uur per dag, 7 dagen de week voor jou. Daarvoor hadden we ook de Boswachters met het Bananenlied. Dat ken je ook nog wel natuurlijk. En dit is ook zo lekkere van René Vroeger en Waylon. Hoort het zo?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag en welkom op de allerheetste dag, allerheetste 14 augustus ever. De temperatuur heeft net hier buiten 35 graden aangetikt en het kan nog wat warmer gaan worden. Hè? Een uur of 3-4, dan is het heetste moment van de dag. Ja jongens, ik zou gewoon lekker binnen blijven en lekker naar de radio luisteren, want ja, buiten is het gewoon echt eventjes te heet. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk om 3:15, dan ga ik de nieuwe bingo schijf bekendmaken en dat is echt een hele mooie hoor. Verder ga ik natuurlijk alleen maar zomerhits draaien. Dus als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Ik heb er al een heel stel binnen staan. Ook nog een aantal van vanochtend waar mensen op zitten te wachten. Die gaan we ook voorbij laten komen. Koffer van de week, 1 plaat over 2:30 is dat. En ja, verzoekjes, ik zei het al, die mogen dus ook Menno @Bingo FM of gewoon via die Bingo app. Ja, en deze plaat is aangevraagd door het hoofdkantoor moet ik zeggen, van Fletcher. En op het hoofdkantoor van Fletcher wachten ze op dit nummer. En dit nummer is van Rijn Mercia. En ja, het is een fantastisch mooi nummer. Het begint met een mooie Spaanse gitaar. En ik zal er verder niet doorheen praten. Ik wil met jou mijn leven delen.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

0: Ja, als je toch zo gitaar kon spelen. Hè? Fantastisch. Rijn Mercia was dat. En ik wil met jou mijn leven delen. Allemaal aangevraagd door de hoofdkantoren van Fletcher. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Bobby Tromp, jij hebt ook een plaat aangevraagd. En jij hebt lekker goed geluisterd. Want je wil ook een zomerse plaat horen.
1: Oké, vamos!
0: Dit is een voormalige bingo-schrijver. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Oh.

jongens, daar krijg ik dorst van hoor. Joey Nicolai was dat, een voormalige bingo schrijf. Tinto de Verano. Jeroen Piek, jij hebt ook een plaat aangevraagd voor de hardwerkende service desk, moet ik zeggen, bij het ziekenhuis Tiel. Het plaatje is erg toepasselijk vanwege de vele telefoontjes die zij krijgen en netjes afhandelen. En je vraagt of het tussen 2 en 3 kan. Nou, dat is precies, hè. Het is 12 minuten, nee, 13 minuten over 2.

heb ik aan de lijn. En wist je trouwens dat daar ook een Duitse versie van is gemaakt? Heel klein stukje laat ik die ook eventjes luisteren. Ja, de tekst hebben ze redelijk hetzelfde gemaakt, maar dan in het Duits natuurlijk. En zij heette daar in Duitsland Wir Drei, Tele Romeo. Ja, dan weet je dat ook eventjes, dat die ook in Duitsland is uitgebracht. We gaan verder met de verzoekjes. Ik krijg zojuist een verzoekje binnen van Diana Timsila of zoiets dergelijks. En jij wil een plaat horen. Nou, ik ken heel erg veel platen, maar dit zegt mij echt helemaal niks. Cilinder / Vriendschap. Ik heb werkelijk geen idee welk nummer dat is. Misschien kun je me dat nog eventjes laten weten. Dan ga ik kijken of ik hem kan opzoeken. Tucker, jij hebt ook een verzoekje aangevraagd. Speciaal voor Rob Zorn. Nee, sorry, voor Pep en Frans en Robbie de Schilder. En voor deze en de rest van alle luisteraars. En dan moet het inderdaad Rob Zorn worden met Bloedje, Bloedje, Heet. Ja.

Ja, zeker. Het is een bloedje heet. Bijna 35 graden is het buiten. Hier in de studio is het 18, 19 graden. Echt heerlijk. Ik heb lekker de airco aangezet. Ik hoop dat je er geen last van hebt. Camille Weergemans, jij hebt ook een blaad aangevraagd van André Hazes. En je schrijft erbij, ik wil graag aan jullie vertellen waarom dit nummer zo speciaal voor mij is. Nou, ik wil je graag bellen, maar het nummer wat je erbij hebt gezet, dat klopt niet. Dus als je kans ziet om tijdens dit nummer je juiste telefoonnummer door te geven, dan kunnen we even bellen met elkaar.

Robert Pater hier bij Bingo FM. Ja hoor, je hoort hem al, de vlieger op de achtergrond, aangevraagd door Camille Wichmans. Ik krijg hem helaas niet aan de telefoon, maar we gaan hem wel draaien. Uit 1977 is dit de vlieger.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is gisteravond een fietser aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde bij sportpark Rijnvliet. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Na een korte zoekactie is een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. De politie sprak veel getuigen. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden man daarbij had, wordt nog onderzocht. De trams tussen Utrecht en IJsselstein rijden weer na het ongeluk tussen een tram en een bus. Die botsten gistermiddag rond 5:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. De ravage was groot. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. De tram is inmiddels weggesleept. Volgens vervoerder Transdev wilde de buschauffeur afslaan en botste hij toen met de tram. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Vanaf vanavond hervat Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de A12. En dat betekent dat de snelweg een paar weekenden dicht gaat tussen Utrecht en Veenendaal. En dat door de week op- en afritten worden afgesloten. Het asfalt wordt vervangen en ook wordt onderhoud gedaan aan vangrails, borden en groen langs de weg. Rijkswaterstaat geeft het advies om thuis te werken of om ander vervoer te kiezen. In juni werd hetzelfde traject afgesloten, maar dan tussen Veenendaal en Utrecht. En in sommige delen van Utrecht mogen inwoners vanaf vandaag niet sproeien in de tuin, op het weiland of het sportveld. En dat geldt ook in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van de Bilt in Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening van bruggen en sluizen, drinkwater voor vee, pluswater en openbare groenvoorziening van gemeenten. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 18.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: late zomer maar komen. Nou, die is volop aanwezig. Check samen met Ferry de Lits was dat. En Baco in Monaco. Dat ruimt lekker. En ik krijg er ontzettend dorst van. Jongens, het is tijd voor...
1: De cover van de week.
0: Precies, de cover van de week. En voor het origineel van de cover. Want ik ga er altijd eerst een stukje van het origineel draaien. Dat komt uit 1968. Oorspronkelijk is het geschreven door een Franse zanger. Hij heet Claude François, moet ik zeggen. Hij bracht het een jaar eerder uit in 1967. Maar vooral de versie die door Paul Anka werd geschreven en die door Frank Sinatra werd gezongen, die groeide uit tot een internationale evergreen. Precies, ik heb het over dit nummer. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je het. My Way.

Ja, hij deed het his way. Frank Sinatra was dat uit 1968. En echt ontzettend veel artiesten hebben dit nummer of gecoverd uitgebracht. Onder andere ook Herman Brood heeft het ook nog gezongen. Goed, we gaan naar 1988 voor de cover. Namelijk gezongen door de zangeres zonder naam.

0: Meri Savas, oftewel de zangeres zonder naam. Zij zong dit nummer in 1988 bij haar afscheid in Paradiso. Ik ga weer eventjes kijken bij de verzoekjes, want Diana Timisela, ik hoop dat ik het goed uitspreek, jij hebt alsnog een plaatje aangevraagd en je wil een plaat horen die heet Zuiver Hart. Ik denk dat je deze versie bedoelt van Grat Dame.
1: Ik vertrouwde je, want je had wel 1000 keer gezegd, bij mij kan jij altijd terecht, dus ik

Verhaal. Radame was dat uit 2019. Zuivere harten, zo heette dat nummer. Ja, en als je deze klanken hoort, dan weet je het, hè. Dan gaan we een nummer draaien van Holiday in Spain van Bluff en de Counting Crows. Oorspronkelijk werd het in 2002 alleen door de Counting Crows uitgebracht. Maar 2 jaar later deden ze het met z'n tweeën. Bluff dus en de Counting Crows.

En zo heette het nummer ook, Samuel Welvin, samen met de bankzitters en de uitslover, zo heette dat nummer. We gaan een, ik vind het echt een hele leuke plaat. Komt uit 2020, maar volgens mij is het origineel ergens uit 1970 of 1971, ik weet het niet meer precies. Imca Marina, samen met Opgeblazen en Viva España! Hey!

Jolee! Ja, zeker na 50 jaar blijft het nog steeds een fantastisch leuk nummer. Imca Marina was dat met haar versie van Viva España. Maar deze keer met Opgezwollen. Ja, we kunnen er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 3 uur. En dat wordt Gerard Joling en die zingt over...

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

Ja, wat mij betreft de ultieme zomerplaat. 3:05, het tweede uur alweer van Menno in de Middag. Fijn dat je luistert en wij draaien de allerlekkerste muziek. Absoluut. En als jij wilt meebepalen wat we draaien, laat het mij gewoon even weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. We gaan een leuke plaat draaien van Senna van een paar jaar geleden alweer. 2 jaar meen ik, 2024. Dit is Kleine Vogel.

Ja, wat mij betreft mag ze veel vaker in het Nederlands gaan zingen. Anouk was dat uit 2015. Dominique, zo heette dat nummer. En ze is ook uiteindelijk getrouwd met Dominique. Nou, dat is dan weer heel erg mooi. Nog één plaatje voordat we de nieuwe bingo-schijf bekend gaan maken. En dat is een lekker zomerse plaat. Ik moest kiezen, want hij heeft er twee uitgebracht. En ik dacht, ik pak gewoon die eerste zwoele zomernachten. Dit is Rutger van Barneveld.

0: Ja, dat is wel een knaller van een zomerrit, hè? Rutger van Barneveld was dat en zwoele zomernachten. Jongens, het is ruim kwart over drie, moet ik zeggen. En dan gaan we onze nieuwe bingo-schijf bekendmaken. En vandaag heb ik aan de telefoon de vrouw die werd geboren op 22 mei 1992 in Den Haag. In 2011 deed zij mee aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. En in datzelfde jaar bracht zij haar allereerste album uit. In 2012 bracht zij haar vierde single uit, wat ook de Nederlandse top 40 haalde. En vanaf 2013 begon ze ook met het presenteren, onder andere bij de Music Academy. In 2018 stond ze in het voorprogramma van Nielsen en in 2019 maakte ze haar musical debuut. Ze deed verder mee aan Expeditie Robinson en Het Perfecte Plaatje. En vandaag heeft zij met haar nieuwe single Niets is alleen de nieuwe bingo schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Sherry-Ann. Een hele goede middag en welkom in de show.
1: Zo, een aankondiging.
0: Dat is een mooie aankondiging, hè? Ja, zeker.
1: Dankjewel.
0: Nou, je hebt het verdiend, want jouw nieuwe plaat Niets is alleen is de bingo schijf geworden. En er wordt altijd heel veel uitgebracht. En wij vonden dit gewoon de allerbeste plaat die deze week is uitgebracht. Dus van harte gefeliciteerd. Wat is je eerste reactie?
1: Nou, waanzinnig natuurlijk. Het is als independent artiest die alles zelf van A tot Z regelt, is het natuurlijk wel kerst op de taart dat jullie eigenlijk al zo snel voor mij hebben gekozen. Dus mijn dank is echt gigantisch.
0: Nou, heel graag gedaan. En je weet wat dat betekent, hè, bingo schijf?
1: Nou, vertel eens.
0: Dan wordt die minstens 85 keer gedraaid aankomende week.
1: Dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we nodig.
0: Precies. Ka-ching, de Buma-rechten komen binnen. Hey, hoe gaat het verder met je? Waar ben je allemaal mee bezig?
1: Nou, het gaat heel goed met me, dankjewel. Ja, ik heb natuurlijk net het album uitgebracht op mijn tijd in januari. En daarna zijn we gaan toeren. Wat eigenlijk ook allemaal heel goed is gegaan. De tour is verlengd. En het was eigenlijk wel heel erg spannend om weer nieuwe muziek uit te brengen. Zeker na een album wat echt wel lekker is gegaan. En na die tour wat eigenlijk ook goed is gegaan. Dus ja, ik wilde gewoon iets moois maken. Maar ik moet ook eerlijk bekennen, als je 3 jaar aan een plaat hebt gewerkt en een half jaar na je album dan weer iets nieuws moet maken wat een verlengstuk daarvan is, maar ook vernieuwend is. Ja, dan moet je creativiteit toch wel eventjes even wakker geschud worden. Ja, dus dat had wel even wat tijd nodig, moet ik eerlijk bekennen. Maar uiteindelijk was het eigenlijk op een middag dat we zeiden, oké, laten we even bij elkaar komen en iets maken. En toen werd het liedje zeg maar zonder druk soort geboren. Het klinkt heel zweverig. Maar,
0: nee, helemaal niet.
1: Ja,
0: nee.
1: Juist zonder druk maak je gewoon het mooiste werk. Dus dit was van de 20 songs die we hebben geschreven in een paar dagen. Was dit voelden we allemaal, dit is het.
0: Dit moet de single worden.
1: Ja, dit moet de single worden. Dus dat hebben we eigenlijk heel snel in werking gezet. Ja. En het team waar ik mee werk al heel lang, ben ik gewoon heel trots op. En dat we die tour weer, wat we in oktober pas gaan spelen, binnen zo'n korte periode.

0: ook was uitverkocht, laat ook wel zien dat mensen gewoon... Ja, mensen willen dit gewoon. En, ja. En ik wil dat ook. Ik wil ook zoveel mogelijk bij de mensen komen. Ik wacht eigenlijk nog voor die volgende doorbraak. Als we het hebben over festivals spelen. Mm-hmm. Maar daar moet ik nog iets harder mijn best voor doen, denk ik. Maar,
1: nou, wie weet volgend jaar. Ja, precies. Want er komt volgend jaar natuurlijk weer een nieuw festivalseizoen aan. Hey, het lijkt me best spannend een album uitbrengen. Want ik spreek vaak artiesten en die hebben echt zo van... Ja, een album uitbrengen. Ik weet het niet. Ik denk dat ik maar gewoon mijn singeltjes hou en optreden in het land. Dus best spannend, toch?
0: Ja, ik snap ook dat zij die keuze maken, hoor. Maar ik wil gewoon mijn eigen muziek uitbrengen. Gewoon een visitekaartje achterlaten. Ja. Gewoon voor de nieuwe mensen. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren echt wel een heel nieuw publiek erbij heb gekregen. En die wil je toch iets meer geven. Als ik live speel, wil ik gewoon een volledige set in het Nederlands. Ja. Als ik live speel, wil ik gewoon ook zelf geraakt worden door mijn eigen muziek, waar ik zo ontzettend hard aan heb gewerkt.
1: Ja.
0: En ja, ik wist eigenlijk al heel snel dat ik dat album wilde maken. Dat heeft me echt al mijn ribben in mijn lijf gekost. maar het was het allemaal waard. Ik kan met heel veel plezier terugkijken naar het maken van het album. En ja, ik wilde gewoon nog meer maken.
1: En de mensen vinden het mooi, hè? Want wij ook, want daarom hebben we een bingo-schijf gemaakt. Ja, precies.
0: Ja, hey, dankjewel.
1: Mag ik heel even terug met je in de tijd? Want ik zei het net, 2011. Je deed mee aan de allereerste, het eerste seizoen van The Voice. En weet je, die artiesten die tegenwoordig meedoen, die weten een klein beetje wat ze te wachten staan. Jij wist dat helemaal niet, hè?
0: Nee, klopt. Nee, dat klopt.
1: Hoe ging dat in die tijd? Werd je gevraagd of moest je jezelf aanmelden?
0: Nee. Ik zag eigenlijk de commercial van The Voice voorbij komen. En daar zat Angela in. En ik dacht, zij moet mij gewoon zien.
1: Ja.
0: Angela
1: Groothuis hebben we het over.
0: Angela Groothuis,
1: ja.
0: Ik heb één iemand nodig.
1: Ja.
0: En dat is zij. En zij was de enige die omdraaide. En dat was alles wat nodig was. Ja. Ik denk, zij is heel belangrijk geweest. Zeker in mijn carrière. Gewoon met de toeren. Maar ook bijvoorbeeld tv-programma's die ik heb mogen doen.
1: Ja.
0: Waar zij toevallig langzaam die zei... Ja, je moet Sherry Anne hiervoor vragen. Ja, ik ken, weet je wel. En dat ze me dezelfde avond belt de programma op van Sherry Anne. Zou jij elke zondag hier alle gasten op het podium willen zingen? Weet je wel, dat soort dingen. Je hebt gewoon iemand nodig die gewoon echt... dat ook in jou ziet. En dat heeft zij heel goed gedaan. We hebben de allereerste theatertour heeft zij me bij geholpen. Heeft het geschreven als regisseur.
1: Ja.
0: Dus ja, zij is nog wel heel nauw betrokken. En mijn bruiloft. Ze heeft me getrouwd.
1: Echt waar? Is zij hoe noem je dat? Ambtenaar buiten, gewoon ambtenaar?
0: Ja, ze heeft alles. Zij heeft het officiële gedeelte niet gedaan.
1: Okay.
0: Want dat kon toen de tijd nog niet in Vinkenveen. Maar inderdaad, zij heeft mij getrouwd. En ze is bij de kinderen, toen mijn kinderen zijn geboren, was ze er als een van de eerste. Dus ze is wel heel belangrijk voor mij.
1: Extreem belangrijk. Ik hoor het al. Hey. En op een gegeven moment kwam er ook een musical voorbij. Hè? Volgens mij een musical over het leven van David Bowie, toch?
0: Ja.
1: Ja, altijd groot fan van Bowie geweest ook.
0: Onder andere. Ik denk, mijn vader is trouwens heel groot fan van David Bowie. Maar ik wilde heel graag een keer theater in. Maar als ik dan het theater inga, dan wil je met Ivan van Hoven werken.
1: Ja.
0: Dan wil je iets groots doen. Dan wil je muziektheater. Het hoeft voor mij niet te theatraal, maar vooral gewoon kunst maken en voelen. Dus dat stond heel erg op mijn lijstje.
1: Ja.
0: Maar dan wel zoiets als dat. En ook niet 3 jaar toeren met dezelfde show. Ja. Dat lukt mij niet.
1: Nee,
0: maar dit wel.
1: Geen soldaat van Oranje-achtige praktijken, zeg maar.
0: Nee, geen soldaat van Oranje. Nee.
1: Hey, je hebt al ontzettend veel gedaan. Ik zei het net al, een musical presenteren, Expeditie Robinson, hoe noem je dat, Perfecte Plaatje. Heb je nog dromen?
0: Ja, absoluut. Je moet nooit stoppen met dromen. Kijk, ik zou liegen als ik... ik zou heel graag Beste Zangers willen doen.
1: Oké. Okay. Nou, bij deze?
0: Bij deze. Ik zou heel graag de grote zalen willen spelen. Dus nu spelen we de middenzalen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zou grote zalen willen plat spelen. En ja, ik wil gewoon die headliner zijn van een festival.
1: Ja. Okay.
0: Ik denk dat op één staat bij mij. Een headliner zijn. Dat is ook wat ik tegen mijn boeker zeg. Ik wil gewoon een fucking headliner zijn.
1: Met grote letters op het pamflet staan.
0: Ja. Precies.
1: Precies. Nou, bij deze, je hebt het allemaal uitgesproken. Dus volgens mij moet dat volgend jaar absoluut in orde komen. Hey, we gaan daar even gaan naar je nieuwe plaat. Want waar gaat die precies over? Want volgens mij zit er echt een duidelijke boodschap in, hè?
0: Ja, nou zeker. Kijk, ik moet altijd zeggen dat ik eigenlijk altijd de vrijheid laat van de plaat wat het voor een ander betekent. Maar voor mij betekent het gewoon dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen. En dat we heel vaak heel erg bezig zijn met hoe anders we zijn dan de ander. Mm-hmm. Terwijl we eigenlijk heel veel gemeen hebben met elkaar.
1: Ja.
0: En ik vergelijk het ook wel een beetje met het spreekwoord zonder... zonder geen glans. Zonder vrijheid geen glans.
1: Oh ja, ja.
0: En dat, we hebben het allemaal. En we hebben ook allemaal onze onzekerheden. En wat nou als we het gewoon allemaal uitspreken? Als we gewoon zeggen hoe het zit. In plaats van het maar in je eentje willen oplossen. Dat hoeft ook helemaal niet. Want we hebben elkaar. En eigenlijk zijn we... Ik bedoel, zo is de mens toch ook een beetje gebouwd. En de gehele... Nou, nu wordt het wel heel wavy-wavy. Maar snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. En volgens mij is het gewoon ook een hele mooie boodschap. En ik wil de plaat gaan draaien. Dus wat mij betreft mag jij hem zelf aankondigen. En dan ga ik hem voor de allereerste keer hier draaien op Bingo FM.
0: Nice. Hey, Sherry-Ann hier. En dit is... Mijn nieuwe plaat, Niets is Alleen.
1: Dankjewel, ik wens je een fantastisch mooi weekend.

Niets is alleen. Precies, zo heet het nummer. Onze nieuwe bingo-schijfje gaat hem heel vaak voorbij horen komen de aankomende week. Sherry Ann is dat. En onthoud die naam. En die gaat absoluut een keertje op een grote poster staan van Pinkpop. Of noem maar op allemaal. Goed, we kunnen nog één plaatje draaien. Tot aan het nieuws van 3:30.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is gisteravond een fietser aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde bij sportpark Rijnvliet. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Na een korte zoekactie is een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. De politie sprak veel getuigen. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden man daarbij had, wordt nog onderzocht. De trams tussen Utrecht en IJsselstein rijden weer na het ongeluk tussen een tram en een bus. Die botsten gistermiddag rond 5:30 op elkaar op de Europalaan bij de oprit naar de A12. 5 mensen raakten gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de buschauffeur. De ravage was groot. Door de klap raakte de bus van de weg en ontspoorde de tram. De tram is inmiddels weggesleept. Volgens vervoerder Transdev wilde de buschauffeur afslaan en botste hij toen met de tram. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Vanaf vanavond hervat Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de A12. En dat betekent dat de snelweg een paar weekenden dicht gaat tussen Utrecht en Veenendaal. En dat door de week op- en afritten worden afgesloten. Het asfalt wordt vervangen en ook wordt onderhoud gedaan aan vangrails, borden en groen langs de weg. Rijkswaterstaat geeft het advies om thuis te werken of om ander vervoer te kiezen. In juni werd hetzelfde traject afgesloten, maar dan tussen Veenendaal en Utrecht. En in sommige delen van Utrecht mogen inwoners vanaf vandaag niet sproeien in de tuin, op het weiland of het sportveld. En dat geldt ook in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van De Bilt in Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening van bruggen en sluizen, drinkwater voor vee, pluswater en openbare groenvoorziening van gemeenten. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt tropisch warm met vanmiddag zo'n 34 graden. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 18.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Radio's favoriete keuze.
1: Ja, we zijn aanbeland bij mijn favoriete keuze. En we gaan terug naar 1984. Ik wou een beetje een zomersplaatje uitzoeken. En ik heb een plaatje uitgezocht van Roberto Giacchetti en The Scooters, I Saved the Day. Het komt dus uit 1984. Het werd een hele grote, dikke hit in Nederland en België. En het leuke verhaal is dat de jongens gewoon op vakantie waren gegaan toen het plaatje werd uitgebracht. Want ze dachten, nou, dat gaat toch niet zoveel doen. Maar ja, ze moesten overal gaan verschijnen. Dus ze moesten terugkomen van vakantie. Oh.

Ja, ze treden nog steeds op, hè. Af en toe doen ze dat, Roberto Giacchetti en de Scooters uit 1984. I Save the Day, lekker zomers plaatje. En over zomers plaatjes gesproken, wat dacht je hiervan? De Nederlandse Julio Iglesias, oftewel William Jans. En hij zingt over amor, de mis amor. En dat betekent zoveel als de pijn die zit diep, diep, diep in mij.

Ja, een paar weken geleden had ik haar nog in de studio. Want toen was ze bingo schijf met dit nummer, Als ik jou niet krijg. De volgende platen die we gaan draaien, ja, daar zit een verhaal aan. Het komt uit 1989 en het is afkomstig en gezongen door André Hazes. Het heet Ik ben een gokker en het stond op zijn LP Dit is wat ik wil. En die LP die mocht hij van zijn platenmaatschappij maken in verband met zijn 10-jarig bestaan als succesvol artiest. Het is trouwens een cover van een nummer uit 1963 van Rufus Thomas en toen heette het Walking the Dog.

0: Ja, fijne plaat is dit. André Hazes, ik ben een gokker. En dat kwam dus allemaal van die plaat die hij mocht maken van zijn platenmaatschappij. Dit is wat ik wil. En op die plaat verder, daar staan ook een paar hele mooie nummers op, hoor. Op de hoek van de straat onder andere. Maar ook Working in a Coal Mine. En het allerlaatste nummer, dat heet Jammer. Ja, jammer dat de plaat is afgelopen. Want ja, dat was toen de tijd. Was trouwens een nummer wat ook erg veel werd gedraaid in de tijd in de flits. Dat was een tent waar ik zelf vaak kwam. Goed, wat gaan we doen? We gaan de jeugd van tegenwoordig draaien.
1: La ciudad de Toluca
0: is Spanish.
1: En la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizón rojo.

0: is Spanjaard, wij. Ik ben slang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos. Donde está genitos? Oh. Costa del Sol. Los gezelligitos.

Kaydon. Ja, je bent alles wat ik wil. Afro Bros en John West en Billy Dance en Monk Day ook nog eens een keertje mee. Jongens, het is bijna 4 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Ik wens je heel veel plezier met Kevin en Suus en verder alle andere programma's hier bij Bingo FM. Blijf lekker luisteren en op tijd smeren, want het is bloed en bloed en bloedwarm. Dit is Splitsing en Wind en Zeilen. Bye bye.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: praten, Willem. Want ja, een hand op de kont. En dat in deze periode, daar kan je gewoon voor aangeklaagd worden, toch?
1: Ja, je moet eerst even checken of iemand dat wel wil.
0: Precies.
1: Een hand op je bil.
0: Nou, ik zou het niet uit jezelf doen in ieder geval. Zal uitkijken. Suus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik vanuit Spanje.
1: Ja, en ik vanuit Nederland.
0: Ja, lekker vanuit Utrecht. En ja, een paar weken geleden waren de rollen omgedraaid. Mm-hmm. Toen was jij op vakantie.
1: Ja.
0: En ja, nu ben ik lekker in Spanje. En jij bent in het toch al warme Nederland.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Het zouden in ieder geval mooie temperaturen gaan worden. Dus daarop heb je niks te klagen, denk ik zo. Maar ja, ik ben toch wel blij dat ik even met vakantie ben, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik vind het wel vervelend hoor, dat de rollen zijn omgedraaid. Ja, tegelijkertijd vind ik het ook wel lekker om thuis te zijn met mijn katjes en zo.
0: Maar jij bent alweer aan het werk geweest deze week.
1: Ja, ik ben aan het werk geweest. Ik ben wel rustig begonnen, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Ja, ik dacht ik doe lekker rustig aan. Tranquilo.
0: Maar hoe heb je dat rustig aan gedaan dan?
1: Nou ja, heel rustig mijn mailbox opgestart. Lekker veel gekletst met mijn collega's. En ja, wel wat mailtjes gedaan natuurlijk. Maar normaal ga ik echt als een stoomtrein hop er doorheen. En dat heb ik nu niet gedaan.
0: Jij dacht bij jezelf op dit moment van, nou weet je, ik zie het allemaal wel. Het zal mijn tijd duren.
1: Ja,
0: maar
1: lekker als een dieseltje rustig opgestart.
0: Ja, en ik heb deze week überhaupt vakantie gehad. Want mijn programma is de afgelopen dagen overgenomen door Fred.
1: Echt zo leuk, maar ik ben heel... Tenminste, ja, sorry, voor jou, ik vind jou ook leuk. Maar, ik ben heel erg benieuwd hoe de luisteraar dat heeft ervaren.
0: Ja, precies. Misschien denken mensen wel van... Oh, wat hebben we rust gehad de afgelopen dagen.
1: Ja.
0: En misschien hebben mensen hem ook wel gewoon gemist. Dus dat kan zomaar natuurlijk.
1: Dat kan zomaar. Misschien denken ze wel... Oh, waarom maken Fred en Kev geen...
0: Nee, ik kan niet zonder jou, lieve schat. Nee, echt niet. Nee,
1: gelukkig.
0: Nee,
1: ik wou zeggen, ze dat zeggen, ja, dan moet ik weg.
0: Ik vind Fred super lief, maar dat dan weer niet. Dat kan je ook niet missen.
1: Oh, dat is
0: dus je mag ook alles gaan doen in je carrière als je maar bij me blijft. Het is toch een beetje een soort van relatie, toch?
1: Wat een liefdesverklaring.
0: Oh, ja, hoe wil je het noemen, toch?
1: Ja, het is wel een soort van... Het is een radiorelatie.
0: Precies, die we hebben. Dus daar komt niemand tussen. Eerlijk is eerlijk. Dus hey, goed, wat gaan we doen? Vooral zorgen, je hoort voor heel veel gezelligheid. We gaan het weekend inluiden. Maar eerst even zorgen voor muziek hier op Bingo. Hier is Gerard Joling en Liefde op het allereerste gezicht.
1: Nou.

0: slow versie van Adrenaline. Tenminste, het is de slow versie, de slow jam versie. En dat zijn Chris Cross Amsterdam en Zoë Theron samen. Ja, ik vind dan toch de snelle versie een stuk leuker.
1: Ja, die vind ik wel heel fijn. Dat

0: ik vind het bijvoorbeeld 's avonds, vinden er heel veel mensen vaak lekker om op het terrasje te hangen, lekker rustig aan te doen. Mm-hmm. Maar ik zelf persoonlijk kan er ook enorm van genieten om lekker 's avonds met elkaar, en dan vooral met de mensen met wie je zelf op vakantie bent, lekker op balkon te zitten, spelletje erbij, wat te drinken erbij. Ja, ik kan daar echt een hele avond gewoon van genieten. Ik vind dat heerlijk op vakantie. Gewoon wel nog lekker genieten van de warmte.
1: Ja.
0: Maar ja, ik hoef per se niet de hele avond uit. Ik vind dan... Hoe stel jij erin?
1: Nou ja, ik wilde het net zeggen. Het ligt ook wel een beetje aan wat voor vakantie ik heb. Want ik was natuurlijk in Italië op de camping. Daar hebben ze allemaal entertainment. En mijn neefje en nichtje, die zijn inmiddels op een leeftijd dat ze dat niet heel boeiend meer vinden. Dus de voorgaande jaren was ik dan heel vaak in de avond bij entertainment te vinden met de kids. Dat was dit jaar wel geteld 1 keer. Belle and Beast musical werd opgevoerd. Was hartstikke leuk. Ik kan daar dan gewoon zitten. Terwijl mijn zus met een van mijn beste vriendinnetjes op het terras gaat zitten. Want vriendinnetje die zei, nou ik trek het echt niet. Dus die is gewoon weggelopen. Maar ja, ik vind dat dan leuk om zeg maar tijd met mijn nichtje door te brengen. Net als dat ik het heel gezellig vind om met mijn moeder gezellig op het terras, ons terras voor ons huisje te zitten.
0: Ja.
1: Maar je kent mij, ik ben een sociale vlinder. Ik hou ook van uitgaan, ik vind alles leuk. Alleen het ligt echt aan hoe je vakantie insteekt.
0: Ja, precies. En ik moet zeggen, ik vind het dan lekker, hè, 's avonds even een hapje te gaan eten. Nou, dat doe je normaal gesproken sowieso al later, als dat je het normaal gesproken thuis doet.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen, als ik daarna lekker richting het hotel kan, of even nog even lekker, vaak inderdaad entertainment bij het hotel. Want mijn kinderen vinden het over het algemeen heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Even lekker te gaan kijken, de dingetjes te doen.
1: Mooi.
0: En dat zagen we bijvoorbeeld vorig jaar in Turkije heel erg. Dat ze dan toch ouder zijn geworden. Dus ze gaan meer de eigen weg. Want boven had je eigenlijk alles voor die kinderen.
1: Ja.
0: En beneden begon een beetje het hele gebeuren voor de volwassenen.
1: Ja.
0: En ja, dat is dan zeggen, weet je wat we gaan lekker gaan doen? Wij gaan lekker boven kijken, we zien jullie beneden wel.
1: Ja.
0: Dus dan kan je ze ook een beetje loslaten.
1: Ja.
0: Moet wel lachen trouwens, want op een gegeven moment hadden wij gezegd van we gaan even naar de andere kant toe. Word ik op een gegeven moment gebeld door de receptie van ja, Jill staat hier, want die is jullie kwijt. Ja, lekker ding. Oh. We hadden tegen je gezegd dat we daar stonden helemaal in blinde paniek en ik ga niet meer naar het entertainment toe.
1: Oh,
0: volgende dag stond ze er weer hoor, met al die meiden en zo. Hartstikke leuk, maar ja, dus ja, nee, ik kan er altijd wel van genieten. Maar inderdaad, ik vind dat leuk, hè, entertainment en dat soort dergelijke dingen. Maar ik kan ook zo stilte graag. Ja, mijn mensen denken gewoon, dan ben ik op de radio. En
1: je bent zo belangrijk.
0: Ja, precies.
1: Wow.
0: Je ziet het, hè? Gewoon tijdens de uitzending, hoppakee.
1: Ja, ik zie je niet, maar ik hoor het wel inderdaad. Precies. Altijd, maar het is altijd mensen, dames en heren, in de studio. Altijd, Kevin wordt continu geweld geappt. Hij is zo populair.
0: Ja, dat dus.
1: Niet te doen.
0: Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is. Maar eerst even zorgen voor een stukje muziek hier op de zender. Hier is William Jans en mijn allerliefste.
1: Ah, oh, wat lief.
0: Ja, lief vandaag bij je.
1: Ja, we zijn zo

0: Ja, ik hoor je denken daar aan de andere kant van de radio. Moet jij niet gewoon je telefoon op stil zetten? Ja, dat doe ik uiteraard.
1: Ja.
0: Alleen, ik heb het meegemaakt een tijdje terug. Toen was er iets met mijn moeder aan de hand.
1: Oh.
0: Midden in de nacht. En ik heb mijn telefoon op stilstaan, 's nachts.
1: Ja.
0: En die liggen aan de andere kant van het bed. Dus die hoor je dan niet. Dus ik heb mijn telefoon gewoon daadwerkelijk niet gehoord.
1: Nee.
0: Dus vanaf die tijd heb ik ingesteld dat bepaalde mensen er wel gewoon doorheen komen midden in de nacht.
1: Ja.
0: Mijn broertje denkt uiteindelijk van, goh, ik ga hem gewoon even voor de gezelligheid bellen.
1: Ja.
0: En
1: was even vergeten dat we in een uitzending zitten.
0: Precies. En die denkt, hij is lekker op vakantie, die gozer.
1: ja, die
0: dus
1: denkt,
0: ik ga even kijken hoe het met hem is.
1: Oh.
0: En dan gaat hij er gewoon dwars doorheen. Dus ja. Dat is een beetje het dingetje.
1: Wel lief. Hij wilde vast even weten hoe het daar
0: precies,
1: gaat.
0: Precies. Maar ja, gewoon dwars doorheen. Okay. Dus vandaar, nee, normaal gesproken zat hij braaf en stil. Maar bij bepaalde mensen dan gaat hij gewoon over. Dus ja.
1: Okay. Ik ben benieuwd, sta ik ook al op die lijst?
0: Uiteraard, dat is wel bovenaan.
1: Wat een lief.
0: Ja, we zijn lief vandaag.
1: Bovenaan zelfs, nou.
0: We zijn lief vandaag tegen elkaar.
1: Ja, we zijn heel lief.
0: Ja, echt
1: wat, wat hangt in de lucht in Nederland en in Spanje?
0: Ja, precies.
1: Gewoon over de hele wereld. De hele wereld gewoon lief vandaag, dat zou eens fijn zijn.
0: Nou, het zal lekker zijn, toch? Als ik af en toe sommige mensen tegen elkaar doen, gewoon zo ongezellig en onaardig.
1: Ja, en ook op vakantie soms, hè?
0: Ja, ja.
1: Heb je dat al meegemaakt, deze vakantie? Dat je denkt, nou mensen, je bent op vakantie
0: nou,
1: gezellig.
0: Wat ik vooral altijd een dingetje vind, ik probeer me vaak in te houden bij het hotel naar de kinderen toe. En
1: mm-hmm.
0: ik denk dat iedere ouder zich daarin herkent.
1: Ja.
0: Dat je op een gegeven moment toch een keer je kind moet waarschuwen. En dan op een gegeven moment toch een klein beetje je stem verheft. En denkt mm-hmm. van, oh, dat is niet zo slim of wat je dat doet, weet je wel. En dan hoor je uiteindelijk een paar hotelkamers verderop. Van, Pietje, doe normaal. En dan denk ik van, ja, weet je, aan de andere kant. Fantastisch gedaan, want ja, het is overal hetzelfde liedje.
1: Het is universeel. Ik had het op mijn vakantie ook, hoor. Ik heb in alle talen heb ik ouders en kinderen bij elkaar zien rapen, terecht zien wijzen van, hey, dit kan niet, echt in alle talen. Dus ik dacht, ah, wat mooi, universeel.
0: Ja, maar dan schaam je eigenlijk ook niet meer dat je nog eventjes toch wat tegen je kind zegt, zo gezegd. Maar ja, ik snap mensen wel dat ze dan denken van, oh, ik hou me eigenlijk maar in. En dan wordt het kind toch een beetje vervelend. En ik merk het vaak bij die van ons bijvoorbeeld de eerste dag. Je bent natuurlijk 's nachts weggegaan, je bent gaan vliegen.
1: Ja.
0: Kinderen zijn moe, wij zijn wat prikkelbaar, je bent wat moeier dan normaal.
1: Ja.
0: En dan kun je ook gewoon wat minder hebben. En ik denk dan altijd bij mezelf van, ja, weet je, het kan altijd erger natuurlijk. Maar
1: mm-hmm.
0: ja, ze moeten dan wel een beetje bijkomen, weer in het gereel komen. En weet je, ze hebben ook gewoon vakantie, ze moeten ook lekker hun dingetjes kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is af en toe wel een ding.
1: Je bent nog steeds een ouder. Het is
0: precies.
1: Niet dat je denkt van, oh, dat stopt.
0: En je probeert uiteindelijk je stem niet te verheffen. Maar soms denk je, oh, wel kind, kom op, dit hoort niet zo. Doe nou gewoon.
1: Even luisteren.
0: Ja, ik ben toch altijd benieuwd, hè? Want ik zie ook wel eens gewoon de perfecte kinderen lopen op vakantie.
1: Ja, dat bestaat niet.
0: Dat kan toch niet?
1: Nee. Luister, ik vind mijn neefje en nichtje oprecht perfect. Mijn neefje en nichtje, ik ben gek op ze. Tenminste, ik heb er nog een nichtje bij, dus ik ben gek op allemaal. Ze zijn allemaal perfect, maar ook ik zie dat die echt wel eens puberen.
0: Ja.
1: En dat is, maar dat hoort er ook bij. Want als het allemaal van die robots zijn die gewoon allemaal precies hetzelfde doen en nooit emotie tonen of
0: precies.
1: Zo, dat is ook niet goed.
0: Ze hebben vaak ook wel de momenten dat ze je dan toch even uit gaan proberen.
1: Ja,
0: van,
1: testen.
0: Kan ik misschien dan toch dit nog eventjes proberen te maken bij mijn ouders? Want ze gaan toch er niet op in op dit moment. Ja, en dan ben ik wel zo van, oké, nu is het klaar. Zoek het uit. Even op je nummer gezet worden.
1: Ja.
0: En ja, op vakantie mag er natuurlijk gewoon veel en veel meer. Maar er zijn wel uiteindelijk gewoon grenzen, toch?
1: Ja, en ja, kijk, ik ben natuurlijk een tante. Dus ik ben vaak degene waar ze naartoe gaan van, oh ja, want het mocht van mama en papa niet. Maar misschien mag het wel van tante Suus.
0: Ah, even uitproberen en tegenover elkaar zetten.
1: Ja, en dan ben ik wel, dan ben ik natuurlijk wel zo slim om te zeggen, ja, wat heeft mama gezegd?
0: Ah.
1: Maar goed, ja, soms dan denk ik ook van, nou, dit of dit kan wel. Ja, ik ben wel de sugar aunt. Wat dat
0: ja, precies.
1: Betreft. Maar ja, je moet dat wel. Je moet natuurlijk niet de ouders voorbij gaan. Wat dat
0: zeker betreft. Niet.
1: Nee.
0: Hey Suus, wij gaan richting het regionale nieuws van 16:30 alweer.
1: Zo snel.
0: En daarna zijn we heel graag bij je terug.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De oorzaak van de botsing tussen een bus en een tram bij PNR Westraven in Utrecht is nog niet duidelijk. Transdev onderzoekt wat er gisteren precies is gebeurd. De vervoerder kan nog niet zeggen of de ervaring van de chauffeur een rol heeft gespeeld. De chauffeur zelf maakt het naar omstandigheden goed. Hij is weer uit het ziekenhuis. De bus was leeg tijdens het ongeluk. In de tram zaten tientallen mensen. In totaal raakten 5 mensen gewond. FC Utrecht Vrouwen heeft zich versterkt met Merel Houweling. De 23-jarige middenvelder komt over van een Spaanse club. Daarvoor speelde ze een paar jaar in de Amerikaanse universiteitscompetitie. In Nederland deed Houweling eredivisie-ervaring op bij VV Alkmaar. Al 100 weken achter elkaar staat een groepje mensen elke ochtend op de Neude in Utrecht. Ze hebben pro-Palestina-vlaggen bij zich en een groot spandoek. Daarmee protesteren ze tegen het gewapende conflict in de Palestijnse gebieden. En over het algemeen reageren mensen positief op de actie, maar niet altijd.
3: Zo nu dan zijn er ook echt wel middelvingers en mensen die vinden dat je maar op moet rotten. Dat zijn er 1 of 2 per ochtend, meer niet. En voor de rest komt iedereen voorbij, enthousiast, vrolijk.
2: Ja, deze deelnemer Giel mist zelden een ochtend, al gaat hij soms op vakantie. Vandaag is officieel de warmste 14 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de beeld werd vanmiddag 32,5 graden gemeten, waarmee het eerdere record werd verbroken. Het is het 11e datumwarmterecord van het jaar. De hitte verdwijnt het weekend geleidelijk aan uit Nederland. Het weer, het is zonnig en warm vandaag met 34 graden. Morgenochtend een enkel buitje, verder veel zon en wolken en maximaal 27 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Wolterkroes en zijn route Soleil hier op Bingo. Weet je wat trouwens opvalt, Suus?
1: Nou?
0: Dat ondanks ik op een vakantieadres zit waar we niet bij elkaar zitten, we toch gewoon heel veel gesprekstof hebben met elkaar.
1: Ja, die chemie is er gewoon, hè?
0: Ja, precies. Dat zag ik ook vorige week. Toen zaten we bij elkaar in de studio. Of we niet weg waren geweest.
1: Ja, echt als van ouds. Ja.
0: Precies, dus dat gaat gewoon lekker door. En ja, ik heb natuurlijk heel veel te vertellen. En ik heb heel veel leuke dingen gedaan al.
1: Ja.
0: Lekker naar een waterpark geweest. Lekker gezwommen.
1: Oh,
0: lekker
1: heerlijk.
0: Aan het strand gelegen. Drankje gedaan. Bootreisje gemaakt, ook nog eventjes gedaan.
1: Ook nog.
0: Dus ja, zo'n boot met hele grote glijbanen erop.
1: Ben je van de boot afgesprongen dan?
0: Ja, nou,
1: of meer gegleden
0: eigenlijk.
1: Oh, niet geschommeld zoals waar we het over hadden vorige week.
0: Nee. Jij ging schommelen met Paul. Nee, ik heb niet geschommeld. Wel kajakken, dat is ook leuk trouwens.
1: Oh, dat is echt leuk, ja.
0: En ja, daarnaast eigenlijk, wat ik dan wel op zo'n boot heb, hè, want ik ben een paar weken geleden, heb ik dat verteld, ik ben wezen zeevissen.
1: Ja, je hebt alleen nooit verteld hoe het is gegaan.
0: Ik ben zo ziek als een hond geweest op die boot.
1: Nee,
0: echt niet te doen gewoon. We gingen vissen en ik zag een paar mensen al een beetje wit aanlopen, weet je wel. En toen zei ik ook tegen ze van, goh, weet je, watje, weet je.
1: Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen, hè?
0: Nee, en
1: karma.
0: Die kwam al terug en die had al gespuugd en zo. Ik zeg, nou, weet je, ik kan ook niks hebben. En op een gegeven moment stond ik daar aan de kant en we gingen best wel, want we gingen de Noordzee op. En dat ik echt dacht bij mezelf van, ik vond het niet zo lekker worden. Oh. Maar ja, ook vooral niet toe willen geven natuurlijk. En, maar ja, op een gegeven moment kan je dat echt niet meer tegenhouden. En het was geen beetje alles eruit.
1: Lieverd.
0: En toen dacht ik van, nou, ik ben alweer het mannetje. Het gaat eigenlijk wel weer.
1: Oh ja?
0: Maar, nou, dat was, we gingen vissen en dan gaat die boot stil liggen. En dan gaat hij, ja, je zal denken, wat ben je aan het doen? Maar
1: die boot gaat alle kanten op.
0: Ja, naar voren en achteren, dat ging echt niet goed.
1: Het,
0: dus eigenlijk, ik ga binnen even zitten. En nou ja, dan word je nog broeder van.
1: Ik wou zeggen, dat maakt het niet beter. Je kan beter in de frisse lucht blijven.
0: En toen ben ik toch maar, toen zei die man, je kan beter gaan liggen. En ik was een van de eerste gelukkig. En dan denk je van, ja, dan schaam je eigen rot. Nee.
1: Nee, zeker.
0: Want daarna kwamen er nog 14.
1: Waren met zoveel mensen?
0: Ja, we waren met 50 mensen op die boot. En 15 daarvan waren ziek. Dus, en ja, die konden niet meer liggen. Omdat ik dan lag. Dus ik had dat best goed voor elkaar. En we waren eigenlijk, moesten er om 4 uur straks uit. En om uiteindelijk om 1 uur of 7 op die boot te zijn. In Den Helder, dus ook nog lekker naast de deur.
1: Oh.
0: En ik was best moe. Dus ik heb bijna 3 uur op die boot liggen slapen.
1: Oh, je kon echt slapen?
0: Nou ja, het was een hard bankje. Maar ja, ik was tenminste als een kat. Dus ik dacht dat prima. En ik was moe. Dus ik lag prima op die bank. Dus ik heb lekker geslapen een paar uur.
1: Wat goed.
0: En op de terugweg, iedereen was zagrijnig.
1: En jij vol energie.
0: En ik had vol energie. Dus ik had de terugweg muziekje aan. Want als je eenmaal van die boot op bent, voel je eigen weer prima, weet je wel. Is er niks meer aan de hand.
1: Oh, ik
0: en
1: stuk.
0: Wij gingen uiteindelijk terug naar huis toe vanaf Den Helder. Nou, bijna 1,5 uur.
1: Ja.
0: En degene met wie ik was, was het echt op een gegeven moment aan te kijken. Van, kan je echt je mond niet houden, weet je wel.
1: Spuugzat.
0: En ik zat gezellig in de auto.
1: Let op de woordspeling.
0: Ja, precies. Ja, hoppa.
1: Oh, wat mooi. Ja, boten. Ik vind boten hartstikke leuk. Maar misselijk zijn, dat heb ik dus in Ecuador gehad. In een 18 uur, nou, dat werd uiteindelijk 21 uur durende busrit.
0: Oh, verschrikkelijk.
1: Ja, en ik ben al die uren misselijk geweest. Dat was echt niet grappig. Maar daar gaan we het later een keer over hebben, want muziek.
0: Precies, we praten heel erg veel deze reis. Hè? Sander Kwart op de radio en de tapste uit Tijuana.

0: Maak hem bestaat al en je hoeft niet naar huis vannacht. Hey, Suus, jij vertelde over een reisje naar Ecuador.
1: Ik dacht, jij gaat dat heel anders aan me vragen.
0: Nou ja, je mag van mij lekker hier blijven, maakt mij niet uit. Maar dan moet je wel richting Spanje komen.
1: Nee, maar ik bedoel, ik denk over mijn datingleven of zo, weet ik veel.
0: Ja, hoe gaat het daarmee? Of is dat een heel lang verhaal?
1: En door.
0: Nee,
1: daar gaan we toch wel een keer over hebben. Maar nu Ecuador. Ja, ik ben vorig jaar een maand naar Ecuador geweest.
0: Ja, maar je vertelde over een busreis of zo. Misselijk ook en niet lekker.
1: Ja, het was letterlijk de highway to hell. Noemden we het ook echt wel. Gewoon echt een busrit to hell. Maar het was wel voor echt een magische bestemming. Echt heavenly. Dat was dan wel weer heel mooi. We gingen namelijk naar het Amazonegebied.
0: Oh, lekker.
1: Ja, nou ja, heel mooi vooral. Dus ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Dus dat zou ik zeker nog een keer doen. Alleen, zo'n busrit niet meer. Dus hoe ik er kom ik er. Maar ja, het is een lang verhaal. Maar de bus zou eigenlijk 6, misschien 10 uur erover doen. Maar alle wegen waren daar overstroomd. Want het had heel veel geregend. En dan komt er 8 uur bij. Ik denk, nou ja, dat is dan zo, hè. Uiteindelijk was het 21 uur en dan echt gehobbel, gehobbel, gehobbel. Oh. Je schudt alle kanten op en allemaal geuren die door die bus heen gaan van mensen die dan bepaald eten of drinken of zo opentrekken. En ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld.
0: En dan kan je het ook niet heel erg lekker kwijt?
1: Op een gegeven moment heb ik echt aangegeven, die deur moet nu open, ik moet eruit. Dus ik ben echt meerdere keer die bus uitgesprongen om
0: Even te lozen.
1: Of in ieder geval even. Dan wilde je dat en dan ging dat dan niet. En dan een frisse lucht even. Maar het werd nog gekker. Want op een gegeven moment toen rende een van mijn vrienden naar buiten. Dat was de bruidegom. Want we waren daar voor een bruiloft. En die rende naar buiten. En die gaat op de grond liggen. En ik denk, dit gaat niet goed. Dat zag er veel heftiger uit dan bij mij. En ik zag er ook niet lekker uit. Dus, dus we waren allemaal eromheen. En de cola geven. Want suiker en ondersteuning met zijn hoofd en schaduw, want het was warm op dat moment. En die buschauffeur die deed niks. Die deed precies niks. Die zat gewoon een beetje te kijken. En ik denk, hallo, misschien weet jij wat je moet doen nu.
0: Help.
1: Ja, dus help. Gelukkig hadden we ook een vriend van ons bij. En dat is een brandweerman ook. Dus die wist ook wel heel wat dingen te doen en wat niet te doen vooral. Maar wat bleek, die jongen die had een voedselvergiftiging opgelopen bij de McDonald's.
0: Zo?
1: Ja, ik noem nu een naam, dus ik doe een euro in het potje.
0: Ja, hartstikke
1: idee. Je zou denken bij zo'n merknaam in het buitenland. Het zijn vaak de plekken waar je heen gaat van dan is het veilig. Maar dat was niet. Had softijsje daar gegeten. En dat is niet goed gevallen.
0: Wat kan je normaal gesproken verknallen aan een softijsje zeggen?
1: Ja, I know. Ik

0: geen idee. Maar goed, het is natuurlijk laatst ook bij een heel ander groot merk met sla iets niet goed gegaan. En dat is zo erg geweest dat er zelfs mensen aan overleden zijn. Dus dat, ja, is, dat is helemaal
1: heftig. Natuurlijk al eten, maar...
0: Dit is gelukkig goed afgelopen, dames en heren. Maar hij, ja, hij moest wel de busrit eigenlijk een beetje verkorten. Hij is samen met zijn... toen al vrouw, ergens gaan overnachten. Wij zijn doorgereden. Ik dus met heel veel pijn en moeite. Maar ik heb de reis afgemaakt. En zij kwamen er later achteraan. Maar toen ik eenmaal op de boot zat. Want je had het net over de boot. Ja, toen ging mijn misselijkheid gelijk weg. Want je moest nog 2 uur echt de Amazone invaren.
1: Ja, precies.
0: Maar fantastisch. Ja, dat was echt. Dat loste alles op.
1: Dat is ook vaak wel het dingetje natuurlijk. Je bent misselijk. En als je dan uit die situatie wordt gehaald.
0: Ja.
1: Maar ja, wij zaten natuurlijk midden op de Noordzee.
0: Ja, je kan niet weg.
1: Ik kan moeilijk terugzwemmen.
0: Ja, dat gaat niet.
1: Dat is toch al een end.
0: Nou ja, maar goed, zo voelde ik me ook in die bus.
1: Ja,
0: ik denk,
1: snap ik.
0: En dan, ik kan er even uit, maar dan moet ik weer terug die hel in.
1: En de terugweg dan?
0: Ja, nou ja, ik dacht echt, op de heenweg dacht ik, hoe ik doe ik het? Al kost het me €500, die ik niet heb, maar goed. Ik vlieg wel of zo, weet ik veel. Maar ja, uiteindelijk, allemaal pilletjes die ik op de heenweg natuurlijk ook kreeg van vrienden. Maar ja, dan is het eigenlijk al te laat. Maar reispilletjes gekregen, van tevoren ingenomen. En ja, de eerste chauffeur die deed heel rustig, dus dat was heel fijn. Totdat zijn collega het overnam en het weer hobbel de bobbel ging en ik weer gelijk misselijk werd. Dus ik dacht ook, het ligt ook wel heel erg aan.
1: Een beetje chauffeur afhankelijk, zo gezegd.
0: Ja, maar goed, ja, ik denk, ja, ik moet toch terug. Dus, maar dat, ja, dat viel meer mee dan de heenweg. Dat was echt, ja, dat was echt verschrikkelijk.
1: Wat een gedoe.
0: Ja, ja, maar het was wel waard, want Amazone was wel prachtig.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja,
1: ik ben er nooit geweest, maar ik heb het wel gehoord dat het mooi is.
0: Nou ja, ik dacht van, ja, ik had nooit bedacht dat ik daar ooit heen zou gaan. Ik had het wel gewild, maar ja, wanneer doe je dat nou? En dit, ja, ja, dit, de mogelijkheid kwam nu. Dus ja. Ik denk, dan moet ik gaan. En dat was het meer dan waard.
1: Nou,
0: ja,
1: mooi. Altijd mooi, hè? Op dat soort dingen terug te kijken.
0: Ja, het is zeker mooi. Alleen, die herinnering over misselijkheid, dat blijft me ook wel bij. Maar goed, gelukkig is Amazone, dat overtreft het wel.
1: Ja, dat snap ik. Hey, door met de muziek. Hier zijn Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. En In Mijn Armen.
0: Oh, gezellig. Ja, lief, hè? Wat lief weer.

0: van Gino Graus. Dit was Alicia hier op Bingo. En ja, zus, niet heel onbelangrijk. Maar ja, het is alweer tijd voor het NOS-journaal. En de boodschappen van 5 uur.
1: Ja,
0: wij lullen heel veel. En ik denk dat de luisteraar misschien wel denken van... Goh, hou je ook wel eens je klep dicht? Jou al van slapen, of niet?
1: Nou nee, ik praat schijnbaar ook in mijn slaap.
0: Zo?
1: Ja.
0: Ja, daar wil ik straks wel alles over weten eigenlijk.
1: Het houdt niet op, niet vanzelf. Nee.
0: Dat zullen de meesten ook denken, toch? Tijd voor het NOS-journaal en de boodschappen van 5 uur. En daarna zijn we heel graag bij je terug. En hier zijn nog even Paul de Leeuw en Rutje Kot. En blijf bij mij.
1: Nou, we komen zo weer terug.
0: Graag. Bij mij.
1: Nou, we komen zo weer terug.
0: Graag.
1: Nou, we komen zo weer terug.
0: Graag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielsrijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: rond de 35 graden. Oh. Maar goed, aan de andere kant in Nederland zag ik ook dat het vandaag rond 29 graden zou gaan worden. Dus,
1: ja, maar dat is op elke plek wel weer een beetje anders. Hè? Want soms dan kom je in Limburg en dan denk je echt van zo, ik zit hier in Italië. En dan kom je in het noorden en dan denk je, nou, kan toch wel. Nou, een jasje aan is misschien overdreven. Maar het is niet overal dan gelijk 29 graden.
0: Nee, precies. Hey Suus, jij vertelde net iets. En we leren elkaar steeds beter kennen, heb ik het idee. Ratten in je slaap?
1: Ja, vind je dat zo gek dan?
0: Nee, maar ik doe het zelf namelijk niet. Dus ik ben altijd wel heel nieuwsgierig hoe dat klinkt.
1: Hoe weet jij dat? Want misschien dat mensen het gewoon niet aan je vertellen.
0: Oh, ik hoor wel dat ik altijd snurk. Dat is niet altijd, wel vaak. Dat schijnt wel een irritant dingetje te zijn als je ernaast ligt.
1: Nou ja, ik ben... Oké, ik ga het even heel uitgebreid vertellen. Dus dames en heren, pak er popcorn bij. Hou je vast. Als klein meisje logeerde ik bij mijn beste vriendinnetje, Laura. En die had een broer, heeft een broer, Roy. En die kwam op een gegeven moment naar me toe. Na een sleepover, slaappartijtje, hoe je het noemen. En het zei hij, ja, want we sliepen op zijn kamer. Vraag me niet waarom, maar we sliepen op zijn kamer. Hartstikke gezellig. Hij zegt, dus wie is Daan? En dat was een jongen die ik op dat moment leuk vond. En toen dacht ik echt... Ja, want je praat in je slaap en bla bla. En tot op de dag van vandaag weet ik dus niet of dat echt zo is... of dat Laura gewoon haar mond voorbij had gepraat.
0: Ah.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar je hebt het Laura nooit gevraagd? Voor
1: nou
0: heb je
1: ja,
0: wat gezegd, of,
1: ja, ik heb dat wel gevraagd. Maar die gaat natuurlijk niet zeggen... ik heb het verteld aan mijn broer. Dus ja, weet je. En ik moet zeggen, het zou me niks verbazen als ik... klets in de slaap.
0: Nee, dat gaat
1: en
0: gewoon
1: ik,
0: door.
1: Ik heb het ook wel eens vaker gewoon van mensen gehoord. Maar ja, die gaat natuurlijk niet zeggen... ik heb het verteld aan mijn broer. Dus ja, weet je. En ik moet zeggen, het zou me niks verbazen als ik... kletsen in de slaap.
0: Nee, dat gaat
1: en
0: gewoon
1: ik,
0: door.
1: Ik heb het ook wel eens vaker gewoon van mensen gehoord. Dat die gaat natuurlijk niet zeggen... ik heb het verteld aan mijn broer. Dus ja, weet je. En ik moet zeggen, het zou me niks verbazen als ik... kletsen in de slaap.
0: Nee, dat gaat gewoon door.
1: Ik heb het ook wel eens vaker gewoon van mensen gehoord. Dat

0: Nou, ik heb geen ooglicht gedaan. Nee, ik dacht echt, meen je dit serieus? Gelukkig, ik ben niet getrapt, maar ze was bloedserieus. Echt? Ik denk, waarom vertel je mij dit? Ja, zeg precies. Maar een minuut voordat we gaan slapen.
1: Ja, jij lag gelijk naar boven te kijken.
0: Ja, ik ging echt een stukje van eraf liggen. En ik denk, nou, het was gelukkig een groot bed, maar toch.
1: Helaas geen lepeltje.
0: Nou ja, hoeft ook weer niet. Maar ik denk, ja, je hoeft geen trap tegen me als ik net in slaap val.
1: Precies, dan lig je daar lekker te slapen, want je denkt getrapt. Dus je denkt, en bedankt vriendin.
0: Ja, maar er gebeuren heel veel, ik wil zeggen, heel veel gekke dingen in bed. Ja, dat ook.
1: Is dat
0: maar
1: zo?
0: Ik ben mensen in het algemeen. Maar ik bedoel, tijdens slapen, er zijn zoveel rare dingen die kunnen gebeuren. Maar goed, daar kunnen we nog uren over praten. Dat zullen we vast in de toekomst nog wel doen.
1: Ik wil al zeggen, hou je hem even vast. Dan,
0: want we moeten ook slapen. Of slapen.
1: Hou je hem even vast. Hou hem even vast. Suus, we gaan hem zien draaien. Dit gaat helemaal verkeerd aan deze kant. Doen? Helemaal. Ja.

0: aan bod gekomen. Hou je hem even vast. Hè? Ja, hoe krijg je rare verhalen in de wereld, hè?
1: Ja, maar echt, ja, maar het is dat we nu natuurlijk niet bij elkaar in de studio zitten.
0: Precies, dus er kan niks gebeuren. Het gaat allemaal veilig, lieve mensen. Als die schuif dicht gaat, dan gebeurt daar van alles. Nee, ik zit namelijk in Spanje. En Suus die is gewoon in Utrecht, dus ja. Nee, er kan niks gebeuren.
1: Ja, en sowieso, maar mensen denken echt, wat is het? Ja, de zomer in onze bol, jongens.
0: Want, ja, precies. En dan gaan bepaalde woordspelingen gewoon vanzelf. Hè?
1: Ja, je hebt die eens door soms. Dan zeg je, denk je, en dan zegt, zit iemand je aan te kijken. Hè? Dat heb ik heel vaak. En dan zeg ik wat en zit ze me aan. En denk ik, wat is er dan? En dan hoor ik dan pas wat ik heb gezegd.
0: Ja, maar dat is toch fantastisch. Dat,
1: ja, ik hou ervan. Weet je,
0: aan de andere kant vind ik het ook altijd gewoon gezellig als er bepaalde dingen misgaan of iemand iets zegt en over het algemeen kan je een half uur lang gestrekt liggen van het lachen.
1: Ja,
0: maar,
1: toch? Ja. Gestrekt liggen.
0: Ja, je maakt het nog eventjes, hè?
1: Ja, dat is een idee.
0: Hey, voordat mensen denken van hou die mensen ook een keer hun mond dicht, zullen we gewoon een keertje een plaatje gaan draaien gewoon op tijd?
1: Laten we het gewoon doen.
0: Hier is Django Wagner en zijn

0: Benny Nijman en Vrij en Bij Jou Zijn. En het allemaal deze vrijdagmiddag, het weekend voor de deur voor de meeste mensen. En ja, mijn vakantie alweer een week in volle gang. En ja, het gaat snel zo'n vakantie. Heb je zelf denk ik ondervonden in Italië?
1: Zeker, ja, je bent alweer bijna klaar, Kev.
0: Ja, het is nog een paar dagen en dan zit het er alweer op. Ja, het gaat ook in volle gang. En ja, het gaat snel zo'n vakantie. Heb je zelf denk ik ondervonden in Italië?
1: Zeker, ja, je bent alweer bijna klaar, Kev.
0: Ja, het is nog een paar dagen en dan zit het er alweer op. Ja, het gaat ook in volle gang. En ja, het gaat snel zo'n vakantie. Heb je zelf denk ik ondervonden in Italië?
1: Zeker, ja, je bent alweer bijna klaar, Kev.
0: Ja, het is nog een paar dagen en dan zit het er alweer op. Ja, het gaat zo.

0: ben er, we kunnen gaan. Ja. Ja.
1: Maar die andere mensen blijven, dat boeit me niet. Hè? Laat die maar lekker zitten op het vliegveld.
0: Maar ben je dan ook iemand die dan op het moment dat het vliegtuig geland is, dat je gaat staan gelijk?
1: Nou, ik irriteer me vaak heel erg, want heel veel mensen die staan op en die kijken niet of jij er nog zit. Nee. Dus ik probeer vaak, en zeker met twee kinderen, nog even te blijven zitten. Ja. Want ja, je kan toch uiteindelijk het vliegtuig niet uit. Dus ik zie daar zo het nut niet van in. De koffers moet je toch afwachten over het algemeen. Ja. Dat doe je toch vaak tussen de 20 minuten en een half uur. Voor je uiteindelijk je koffers hebt. Dus ja, ik vind het nooit zo spannend. Ik denk van ja, lekker boeiend.
0: Nou ja, dat vind ik dus ook. Ik blijf gewoon zo lang mogelijk zitten. Want ik denk, ja, dan ga je daar in het gangpad staan. Wat heeft dat dan voor zin? Maar er was dus één vrouw in het vliegtuig waar ik mee terugkwam. En die dacht, pardon. En die ging echt langs allemaal mensen. Terwijl, ja, toen moesten we letterlijk nog gewoon, waren nog zelfs half aan het taxiën. Ik denk, meid, waar ga je heen dan? Die heeft ook hier gestaan nog. Ik denk, en wat ben je nou opgeschoten?
1: Ja, helemaal niks.
0: Want we gaan allemaal tegelijkertijd naar buiten.
1: Ja, precies. Maar als je dan toch geland bent en je moet toch wachten op je koffers en ik ben er vaak wel eentje, dan ga ik het vliegtuig uit. Moet ik eerst altijd even plasje doen. Hè? Ik ben weer op eigen bodem, het kan weer. Hè? Even naar het toilet.
0: Ja, eventjes en even een plekje markeren.
1: Ja, precies. Hè? Net een hond die gewoon even zijn eigen territorium afbaken. Maar nee, het is wel zo dat dan even naar de wc moet en zo. En vaak als je dan bij de loopband komt voor je koffers, die zijn er nog niet eens. Want dat duurt altijd even. Dus,
0: ja. Waarom? Je zegt 20 minuten, half uur. Maar je bent soms al 20 minuten aan het lopen naar de bagagebox. Ja. En dan nog 20 minuten tot een half uur wachten. Dus dat duurt en dat duurt.
1: Ja, dus ik zie nooit het nut ervan in om je te haasten. Doe lekker rustig aan.
0: Tranquilo.
1: Precies. En wij zitten dit jaar toch een beetje achterin in het vliegtuig. Waardoor we altijd plekje reserveren.
0: Maar dat is chill, want soms hebben ze wel aan beide kanten dat je eruit kan. Dus
1: maar we moeten ook achterin instappen.
0: Ja, dat moest ik ook.
1: Dat staat ook echt op de kaart. Dus,
0: ja, dat moest ik ook. Maar we moesten wel voorin eruit, dat dan weer wel.
1: Ik vind het altijd
0: prima,
1: mooi zo
0: het maakt me echt niet want nogmaals, je moet toch wachten. Ja.
1: Precies, of als eerst of als laatste uit het vliegtuig gaat. Hè, je gaat uiteindelijk er toch wel uit een keer.
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: En er is geen noodsituatie, dus doe vooral rustig aan. Maar ook ik kan me daar wel enigszins aan ergeren, dat klopt.
0: Ja.
1: Hey, wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30 alweer.
0: Zo.
1: En dan hebben we nog een half uur voor de boeg. En dan zit het er alweer op, Suus.
0: Ja, het vliegt om, hè.
1: We gaan nog even muziek draaien hier op Bingo, want daar zitten we uiteindelijk voor. Hier is Marie.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De oorzaak van de botsing tussen een bus en een tram bij PNR Westraven in Utrecht is nog niet duidelijk. Transdev onderzoekt wat er gisteren precies is gebeurd. De vervoerder kan nog niet zeggen of de ervaring van de chauffeur een rol heeft gespeeld. De chauffeur zelf maakt het naar omstandigheden goed. Hij is weer uit het ziekenhuis. De bus was leeg tijdens het ongeluk. In de tram zaten tientallen mensen. In totaal raakten 5 mensen gewond. FC Utrecht Vrouwen heeft zich versterkt met Merel Houweling. De 23-jarige middenvelder komt over van een Spaanse club. Daarvoor speelde ze een paar jaar in de Amerikaanse universiteitscompetitie. In Nederland deed Houweling eredivisieervaring op bij VV Alkmaar. Al 100 weken achter elkaar staat een groepje mensen elke ochtend op de Neude in Utrecht. Ze hebben pro-Palestina-vlaggen bij zich en een groot spandoek. Daarmee protesteren ze tegen het gewapende conflict in de Palestijnse gebieden. En over het algemeen reageren mensen positief op de actie, maar niet altijd.
3: Nu zijn er ook echt al middelvingers en mensen die vinden dat je maar op moet rotten. Dat zijn er 1 of 2 per ochtend, meer niet. En voor de rest komt iedereen voorbij, enthousiast, vrolijk.
2: Ja, deze deelnemer Giel mist zelden een ochtend, al gaat hij soms op vakantie. Vandaag is officieel de warmste 14 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de beeld werd vanmiddag 32,5 graden gemeten, waarmee het eerdere record werd verbroken. Het is het 11e datumwarmterecord van het jaar. De hitte verdwijnt het weekend geleidelijk aan uit Nederland. Het weer, het is zonnig en warm vandaag met 34 graden. Morgenochtend een enkel buitje, verder veel zon en wolken en maximaal 27 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: de tijd met het Holland Duo en een trip naar Niemandsland. Ja, ik kan me wel voorstellen, Suus, sinds jij bij Bingo FM zit, dat jouw muzikale brein enorm wordt uitgebreid, of niet?
1: Ja, best wel. Ja, want ik heb wel eens eerder verteld, ik hou van allerlei soorten genres. Ik word er gewoon emotioneel van.
0: Ik hoor het.
1: Heel veel nummers die we hier draaien, die kende ik inderdaad nog niet. Dus mijn kennis groeit en groeit.
0: Ja, wel leuk op zich, want ja, Nederlandstalig, was dat altijd wel een beetje je ding? Of zeg je van nou...
1: Nou ja, ik ben wel meer van Engelstalig en ook Italiaans en zo, omdat ik dat natuurlijk leer. Nederlands, ja, heb ik natuurlijk ook geleerd, want ik ben natuurlijk een Nederlander.
0: Ja.
1: Maar ik vind het altijd heel knap als je in het Nederlands een mooi nummer kunt maken. Of een catchy nummer. Want ik vind onze taal vind ik hartstikke leuk. Maar ik vind het wel lastig om daar ook in te schrijven. Bijvoorbeeld, ik zing natuurlijk zelf ook en ik wil gaan schrijven. Dat vind ik wel moeilijk. Dus ik vind dat knap als dat lukt. En ja, er zijn zeker nummers die ik heel vaak aanzet die gewoon Nederlands zijn.
0: Qua taal dan meer dat het niet rijmt of dat het niet lekker bekt? Of...
1: Nou ja, dat denk ik. Het rijmen, ja, het bekt niet lekker. Ik weet niet, maar het is misschien ook omdat ik er dan als Nederlander naar kijk. Misschien dat iemand van een ander land denkt van, oh, wat klinkt het gezellig. Ja. Geen idee. Het is ook niet dat ik het niet mooi vind klinken dan. Maar ik vind het heel knap als je een mooie ballad kunt schrijven in onze taal. Want en niet dat ik onze taal hard vind, maar het is gewoon lastig in schrijven. Ik kan niet echt helemaal uitleggen.
0: Nee, precies. Het is gewoon lastig, klaar.
1: Het is lastig.
0: Maar jij hebt wel een talenknobbel daarentegen.
1: Ja, ik hou van talen. Dus ik heb er denk ik 5 onder mijn gordel nu.
0: Zo, hartstikke idee.
1: Ja, zoiets. Maar niet allemaal even vloeiend, hoor. Maar over het algemeen kan ik me redelijk redden.
0: Ik kan het zeggen, jouw Engels is wel vloeiend.
1: Ja, best wel. Ik had heel leuk in het Engels kunnen reageren. Maar dat doe ik niet.
0: Jammer, joh. Maar het Italiaans, dat gaat jou goed af op dit moment.
1: Nou ja, dat ik moet zeggen. Dat gaat steeds beter. Ik moest ook terugdenken tijdens mijn afgelopen reis, zeg maar, van oh, wat schattig. Ik weet nog, een paar jaar geleden zat ik hier op het terras met mijn ouders heel, heel braaf wat te bestellen in het Italiaans. Vond ik het heel knap van mezelf wat ik toen had gezegd. En nu ben ik echt veel verder dan wat ik toen zei. Dus ik dacht even van, oh, wat lief. Maar denk je, maar zo zie je dus ook. Ja, weet je, oefening baart kunst. Je moet gewoon voorhouden. En dan kan dat echt wel mooi groeien, ja.
0: Ja. Ik vind het af en toe maar lastig, hoor.
1: Ja, maar jij bent weer goed in wiskundige dingen.
0: Ja, dat is eigenlijk hetgeen waarbij ik op school ook altijd gewoon zoiets had van, dat vind ik leuk. En dat Engels, ja, dat was bijzaak. En ja, klasgenoten zo gezegd, die waren ook heel veel bezig al met computerspelletjes op internet spelen, waardoor ze al heel snel Engels moesten gaan leren.
1: Mm-hmm.
0: Dus die konden dat ook. En ik had altijd zoiets van, ja, weet je, allemaal hartstikke leuk, maar het interesseert me eigenlijk niet.
1: Ja.
0: Dus ja, ik was niet zo'n goede leerling. Dus dat is wel een beetje mijn tekortkoming, zullen we maar zeggen.
1: Ik denk, nou sowieso, het is geen tekortkoming. Want jij hebt dan andere talenten, zoals je ook zelf aangaf. Maar ja, kijk, bij mij, het Engels... ik zag het ook niet als leren. Ik zag het oprecht als, weet je, ik luisterde heel veel muziek. Ik speelde inderdaad ook spelletjes. Ik keek naar series, films met dan Nederlandse ondertiteling. En zo heb ik het eigenlijk geleerd. Ik heb het niet op school geleerd.
0: Nee, precies.
1: We hebben het al wel eens eerder over gehad, volgens mij.
0: Zeker.
1: Ja. Dus ja, gelukkig heb ik er aanleg voor.
0: Precies, en als naar mijn kinderen bijvoorbeeld kijken, die kijken heel veel filmpjes en zo op YouTube. Ja. Mijn dochter bijvoorbeeld, nou ja, die spreekt echt vloeiend Engels.
1: Ja.
0: Echt zo gelachen.
1: Ja, mijn nichtje ook.
0: Het verhaal was verteld, dan sta je op het vliegveld terug naar huis toe en dan sta je te wachten op het vliegtuig. En op een gegeven moment staat ze te praten tegen een man in het Engels. En het was zo'n jaar of 5 of zo, dus nog echt zo'n inimini.
1: Grappig.
0: En dan zegt die man in één keer, je mag gewoon Nederlands praten, ik versta je gewoon.
1: En wat zat ze? Oh.
0: Ja, zat ze iets van, wow, het was wel even spannend nu.
1: Ja.
0: Hey, goed, we gaan muziek draaien. En dat gaan wij doen met Guido van der Graaf. Ciao, doei.

0: was Dean Sanders. En ik wil niet dat je gaat. Nou ja, over een klein kwartiertje, Suus, moeten we toch echt afscheid gaan nemen?
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: En dan is, als het goed is, Gert-Jan Kleijer op de radio. Tenminste, daar ga ik vanuit. De afgelopen week was hij afwezig. En ja, misschien gaat hij je vertellen waarom. En misschien ook niet. Ja, daar kunnen wij weinig over vertellen.
1: Ja, we gaan het zien en we gaan het horen. Als ik hem straks tegenkom, want ik heb hem nog niet gezien. Maar dan, ja, dan zal ik het even vragen of hij dat begint.
0: Hé, hey, liefste schat, via de live-verbinding hadden wij het er even over. Ja, dat het op sommige momenten wel bizar is eigenlijk. Ja, hoe zo'n algoritme werkt op je telefoon, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Jij vertelde onder andere over de Titanic.
1: Klopt, ja. Een vriendinnetje van mij is naar zo'n experience geweest. Ja. En ik, het enige wat ik zei tegen haar was, ik had het geliked. En ik had gezegd, oh, waar is dit? Dat is de enige interactie ermee. En nou, het eerste wat ik gelijk op mijn Insta zie, is de Titanic Experience.
0: Krankzinnig, toch?
1: Ja, ik vind het bizar. En ik weet dit, ik zou me er niet over moeten verbazen, maar ik vind het toch ergens wel een beetje... Eng is misschien niet het juiste woord, maar wel, het is toch wel heftig, hoor. Dat alles zo snel wordt meegemaakt. Maar soms ook, als je het niet eens intypt, maar gewoon met elkaar praat erover.
0: Dat vind ik wel eens een dingetje. Want ja. Dan denk ik, wat vangt die telefoon in dit geval op?
1: Ja, veel, hoor. Ik denk echt heel veel. Want... Ja, en dit is al lang geleden. Want ik, bijvoorbeeld 13 jaar geleden was dat, denk ik. Of misschien langer. Toen ging ik met mijn toenmalige vriend een wasmachine kopen. Tenminste, hij ging hem kopen. Ik stond er gewoon bij.
0: Ja.
1: En ik kreeg toen al in mijn mailbox allemaal reclames over wasmachines. Terwijl hij had hem toen aangeschaft met de creditcard van zijn vader, notabene. Had verder helemaal geen link met mij. En toch kreeg ik al die reclames ineens.
0: En dan heb jij het over wasmachines, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het een keer meegemaakt dat ik met mijn neefje zat.
1: Ja.
0: En we kwamen uiteindelijk op Bobby Eden uit. En dan op de hele mooie grote ogen. En mijn neefje zegt, van wie is dan Bobby Eden?
1: Nou, onschuld.
0: Dus ik opgezocht. En daarna kreeg ik op Facebook, op Instagram... ik kreeg allemaal dames met toch wel grote jongens zo gezegd. Dat stelde als mijn vrouw vroeg van... wat zit je allemaal te kijken, weet je wel? Ben je niet helemaal goed bij je hoofd?
1: Wat ben je allemaal aan het doen?
0: Ja, in plaats dat ik alleen maar zei van... joh, luister, ik heb alleen maar gezocht op Bobby Eden.
1: Ja,
0: om
1: ja.
0: Even te laten zien van, goh, kijk, dit is er.
1: Dit is er, ja.
0: Maar ja, die kan er best wel hele gekke verhalen uit krijgen.
1: Nou ja, want ja, kijk, er zullen vast mannen zijn die... toch meer dingen aan het zoeken zijn, ja. En dat het daardoor in beeld komt. Maar het is inderdaad echt zo, je hoeft maar één ding één keer op te zoeken en je hele lijst zit vol.
0: Dus, ja, bizar.
1: Dus ja, bij deze zie ik kan hem als excuus gebruiken, maar ik geloof jou op je blauwe ogen dat je dat,
0: ben ik wel blij
1: dat je eerlijk was.
0: Super lief.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even muziek draaien en dat doen wij met Jannes en Dans tot de morgen met mij. Nou, gezellig toch?
1: Ja, heel gezellig.

0: op Bingo FM. En ja, Suus, jij hebt gewoon weekend als het goed is.
1: Ja, zeker.
0: Ga je nog wat leuks doen het weekend?
1: Nou, ik ga muziek maken.
0: Ga je muziek maken?
1: Ja, een vriend van mij, een DJ, die heeft hele coole tracks neergelegd. Ja. En die wil al een tijdje dat ik leuk mee ga zingen. En ik heb daar maanden geen tijd voor gehad. En nu eindelijk heb ik er tijd voor vrijmaken. Ja. Dus daar ga ik mee aan de slag.
0: En mag je dan ook zelf verzinnen wat je gaat zingen? Of is dat wel een beetje hetgeen wat hij draait, zogezegd?
1: Nee, in principe mag ik het zelf verzinnen. Maar dat vind ik dus wel lastig. Want ik gaf het net al aan, want ik vind het lastig om in het Nederlands te schrijven. Ik vind het ook lastig om in het Engels te schrijven. Ik kan zeg maar verhaaltjes schrijven. Dat heb ik altijd wel leuk gevonden. Niet dat ik dat nou vaak doe. Maar als ik het deed, dan ging het wel. Maar een nummer schrijven is toch wat anders. En je wil uit eigen ervaring putten en zo. En ik moet zeggen, het is me nog niet echt gelukt. Dus we gaan samen een beetje zitten voor de teksten.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, succes het weekend.
1: Dankjewel.
0: En het zit erop. Deze live-uitzending vanuit Spanje en natuurlijk Suus vanuit Utrecht.
1: Ja.
0: En volgende week, dan zien we elkaar zeer zeker in de studio.
1: Ja, 100%.
0: Want dan ben ik terug van vakantie. Mijn stem trouwens hoor je vanaf maandag gewoon weer hier op Bingo FM.
1: Oh.
0: Dan ben ik officieel nog niet terug.
1: Magical.
0: Maar het wordt wel eventjes geregeld allemaal. En volgende week vrijdag zijn we weer live met z'n tweeën. En dan gaan we eerst even elkaar een knuffel geven. Want het is leuk via zo'n live verbinding, maar ik heb je wel gemist.
1: Nou, ik mis jou ook.
0: Erg, hè?
1: Ja, echt enorm.
0: Dus dat komt helemaal goed. Lieve schat, fijn weekend genieten van. Succes.
1: Fijn weekend
0: vooral. En voor de luisteraars ook natuurlijk een fijn weekend. Vanaf ze denken van, goh, ze zijn lekker bezig met elkaar. Precies, en wij dan. Maar ook jullie een fijn weekend. Geniet ervan.
1: En een fijne vakantie voor iedereen die nog lekker op vakantie gaat misschien. Of lekker thuis.
0: Precies, geniet ervan. Maak er wat moois van. En geniet vooral van het prachtige weer, toch?
1: Ja, olé.
2: Het was winter. En de kou die ging je echt door merg en been. De bomen koud. En koude

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

van elke droom. Een hele goede avond, 6:06. En je luistert weer naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. We gaan er weer een feestje van maken. Voorgaande 2 uren was Kevin en Susanne. En natuurlijk ontzettend gezellig. Bedankt voor de voorgaande 2 uren. En ik ben weer terug van weg geweest. Ik ga er weer een feestje van maken met jou vanavond. Tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je. De DJ van vanavond, ik natuurlijk, Gert-Jan Kleijer. En je hoort natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en natuurlijk de beukplaat. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Dan gaan wij naar Senna met haar fantastische nummer, Alles.

Stef Eckel. Genieten zonder spijt van een geweldig nummer. En wat ben ik weer blij om terug te zijn bij Bingo FM. De voorgaande twee weken ging het helaas niet. Maar ik ben weer gezellig terug met een leuk programma. Ik ben er eigenlijk het hele weekend. Want morgen en overmorgen ben ik er ook met Aperitief. Dus een en al gezelligheid. En we hebben de rest van de radio DJ's en natuurlijk ook nog. We gaan naar deze fantastische zomerhit. Je hoort het al, Justin de Wild.

echt gaan zien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

tijd en tranen. Ja, dit nummer, dat gaat nooit vervelen. Op elk feestje, op elke party, hoor je dit nummer wel mee. Of ja, hoor je wel langskomen en iedereen brult en schreeuwt het mee. Bloed, zweet en tranen, André Hazes. En deze versie was samen met René Vroeger. De volgende artiest die kreeg vanmiddag bij Menno in de Middag te horen dat hij aankomende week de bingo-schijf is. Als je dat hele gesprek wilt terugluisteren, dan kan dat. Hè. Dan ga je naar Bingo in de Middag. Tussen 3 en 4 hoor je dat hele gesprek. Dat, dit nummer de bingo-schijf is van...

Kom, wie wil er met mij dansen? Frank Verkooijen hoorde hier op Bingo FM. Hey, en ik zei daar straks van, ik ben er het hele weekend. Maar ik heb me vergist in het datum. Campbell die is alweer terug van vakantie. Dus Campbell is gewoon met aperitief dit weekend. Tussen 4 en 6, zaterdag en zondag. Met weer terug van weg geweest. Ontzettend gezellig. Dus ik ben er alleen vanavond tot aan 8 uur. Straks hoor je natuurlijk mijn muzikale favoriet. Maar nu is, hoor je Thomas Bergen met zijn nummer Als je de keuze had.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De oorzaak van de botsing tussen een bus en een tram bij PNR Westraven in Utrecht is nog niet duidelijk. Transdev onderzoekt wat er gisteren precies is gebeurd. De vervoerder kan nog niet zeggen of de ervaring van de chauffeur een rol heeft gespeeld. De chauffeur zelf maakt het naar omstandigheden goed. Hij is weer uit het ziekenhuis. De bus was leeg tijdens het ongeluk. In de tram zaten tientallen mensen. In totaal raakten 5 mensen gewond. FC Utrecht Vrouwen heeft zich versterkt met Merel Houweling. De 23-jarige middenvelder komt over van een Spaanse club. Daarvoor speelde ze een paar jaar in de Amerikaanse universiteitscompetitie. In Nederland deed Houweling eredivisieervaring op bij VV Alkmaar. Al 100 weken achter elkaar staat een groepje mensen elke ochtend op de Neuden in Utrecht. Ze hebben pro-Palestina-vlaggen bij zich en een groot spandoek. Daarmee protesteren ze tegen het gewapende conflict in de Palestijnse gebieden. En over het algemeen reageren mensen positief op de actie, maar niet altijd.
2: Zo nu dan zijn er ook echt wel middelvingers en mensen die vinden dat je maar op moet rotten. Dat zijn er 1 of 2 per ochtend, meer niet. En voor de rest komt iedereen voorbij, enthousiast, vrolijk.
1: Ja, deze deelnemer Giel mist zelden een ochtend, al gaat hij soms op vakantie. Vandaag is officieel de warmste 14 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de Beeld werd vanmiddag 32,5 graden gemeten, waarmee het eerdere record werd verbroken. Het is het 11e datumwarmterecord van het jaar. De hitte verdwijnt het weekend geleidelijk aan uit Nederland. Het weer, het is zonnig en warm vandaag met 34 graden. Morgenochtend een enkel buitje, verder veel zon en wolken en maximaal 27 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Besami, mucho, Danny, Christian, hoor hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. Het is 6 minuten over half 7. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Afgelopen 2 weken was ik er niet. Ik was er even tussenuit, maar ik ben er weer zoals oud. Van oud wel nog eventjes een zomereditie, dus geen verzoekjes, maar we gaan er gewoon sowieso een feestje van maken. Je hoort zo om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Om 6:45 het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 natuurlijk de beukplaat. Nou, een en al gezelligheid. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Met Check. Met

Herman van Veen, Gessel Maeyn. Tranen hoort hier op Bingo FM. En voordat we richting mijn muzikale favoriet gaan, het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week, gaan we nog naar deze. Ja, naar deze goede, fantastische artiest. Ik mis je niet. Nou, ik mis jou wel. Ik mis jou 2 weken lang. Tino Martin hier op Bingo FM. Tot een

0: niet.
1: Nou, ik zei het al, ik heb jou wel gemist. Het was eventjes 2 weken schakelen dat ik hier niet op Bingo FM was. Maar ja, ik ben blij dat ik weer terug ben met de Nederlandse muziek, de Nederlandse plaat. En ik zit er weer lekker in, moet ik zeggen. Het is 6:15 en dan is het altijd tijd voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Ja, en ik hoorde dit nummer volgens mij vorige week, de allernieuwste plaat van Snelle. En dat is Plaatsdelict. En ik dacht, ja, die ga ik gewoon uitroepen tot mijn muzikale favoriet. Dus vanavond, mijn muzikale favoriet, Snelle, Plaatsdelict.
2: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

Wauw, wat een lekkere plaat. Kafka, ouder wordt. Hoorde hier op Bingo FM zijn allernieuwste single. Daarvoor hoorde je natuurlijk mijn muzikale favoriet. Snelle plaat, Delict. We gaan naar Pater Moeskroen. Aan jou, denk ik, het meest. Nou, ik heb de afgelopen 2 weken het meest aan jou, aan de andere kant van de radio geluisterd. Ik hoop dat je mij ook gemist hebt. Maar ik ben terug. Back to the business!

dichterbij dan ooit. Bluff. Ja, ik heb het al wel 100 keer gezegd afgelopen uur. Dat ik je gemist had. De afgelopen 2 weken. Maar ik was dichterbij dan ooit. Als je het jezelf maar indenkt. Als je het maar wil zien.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Mevrouw Toos. Hoor je hier op Bingo FM. 1-2-3-o. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7. En je luistert nog steeds naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Tot aan 8 uur ben ik, Gert-Jan Kleijen, er met een lekkere Nederlandstalige muziek. Afgelopen 2-3 weken was ik niet aanwezig, maar ik ben weer back to the business. Straks om 7:15 natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. En om 8:15 de beukplaat natuurlijk, hè. We gaan naar Drenthe, we gaan naar Jammers. Ga dan.

0: denk ik aan jou, mijn lief. Als ik dan denk aan jou.
1: Denk ik aan jou.
0: Kimberly Frances, hoorde hier op Bingo FM. Het is bijna 7:15. En voordat we richting het opmerkelijke nieuwtje gaan, heb ik deze plaat nog voor je klaarstaan. Ik denk dat we deze allemaal wel kennen van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amor.

Daarvoor gaan we vandaag naar een Londense politieagent. Ja, een agent maakt droomritje in Ferrari van 4,2 miljoen euro naar het politiedepot. Ja, voor een Londense politieagent werd een gewone werkdag ineens een droomdag. Tijdens een grote verkeerscontrole in het centrum van Londen nam de politie een zeldzame Ferrari Monza ZP2 in beslag. Met een waarde van ruim 4,2 miljoen euro. Ja, en in plaats van een takelwagen mocht een agent de exclusieve sportwagen zelf naar het depot toe rijden. Ja, de Ferrari was pas één dag in het Verenigd Koninkrijk. En de bestuurder bleek het niet verzekerd te zijn. Bovendien beschikte hij volgens de politie alleen over een voorlopig rijbewijs. Nog geen half uur nadat hij achter het stuur was gekropen, werd hij al aan de kant gezet. Ja, de Ferrari Monza ZP2 is een bijzonder exclusief model. Wereldwijd zijn er slechts 499 exemplaren gebouwd. De auto die geregistreerd stond in Dubai is een moderne knipoog naar Ferrari's legendarische racewagens uit de jaren 50 en heeft zelfs geen voorruit. Ja, in plaats daarvan zorgt een speciaal ontwikkeld systeem voor de luchtgeleiding rond de bestuurder en passagier. Foto's van de inbeslagname gingen snel rond op de social media. Vooral omdat een agent met een zonnebril de peperdure Ferrari persoonlijk naar het depot reed. Ja, de Londense politie grapte online dat het waarschijnlijk de beste dag uit zijn carrière was. De Ferrari werd in beslag genomen tijdens een weekendactie tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag in de wijken Kensington, Chelsea en rond Hyde Park. In totaal nam de politie meer dan 90 voertuigen in beslag, met een gezamenlijke waarde van ruim 9 miljoen euro. Daarmee gaat het om de grootste en meest kostbare vangst in de vijfjarige geschiedenis van deze verkeersoperatie. Onder de bekende eigenaren van de Ferrari Monza SP2 bevinden zich onder meer topkok Gordon Ramsay, de voormalig voetballer Zlatan Eerder dit jaar bracht een exemplaar op een veiling zelfs bijna 5 miljoen dollar op. Ja, dat maakt deze opmerkelijke politie-escort naar het depot extra bijzonder. Hey, dit was een lang opmerkelijk nieuwtje. We gaan naar Ross Sanchez. To coast!

van Mart Hoogkamer. Diamant hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor hoorde je Rolf Sanchez. En hij staat op de koffer van het Mens Held. Ja, tijdschrift. Hey, als je dat wil kopen, dan kan dat natuurlijk als je ervan houdt. Nou, ik lijkt me wel gaaf om zo'n traject door te gaan en om zo ver te komen. We gaan naar verder. We gaan naar Monique Smit. We gaan richting Volendam. Niet naar huis.

0: We gaan richting het regionnieuws van 7:30 alweer. Daarna ben ik nog een half uurtje bij je. Met onder andere de beukplaat en heel veel lekkere muziek. Maar nu eerst Cadans in het donker.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Villa Expert Care hoeft geen nieuwe directie aan te stellen. Dat heeft de ondernemingskamer besloten. Voor ouders is dat een bittere pil, zegt de cliëntenraad. In de 4 zorgvilla's van Expert Care, onder meer in Vleuten, worden kinderen met een meervoudige beperking opgevangen. Begin dit jaar werd bekend dat het bedrijf stopt door geld- en personeelstekort. Er is veel kritiek op het bestuur, maar dat hoeft dus niet te vertrekken. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein lag vanmiddag plat. Een vastgelopen rem zorgde bij halte City Plaza in Nieuwegein voor rookontwikkeling. De brandweer rukte uit en heeft de rem geblust. Niemand raakte gewond. De tram is naar de remise gebracht. Na een valse start tegen FC Groningen hoopt FC Utrecht morgen thuis tegen AZ de eerste punten van het seizoen te halen. Trainer Correia kan dan voor het eerst dit seizoen beschikken over de Oekraïense spits Stefanov. En ook zijn er geen zieken meer. Correia denkt dat AZ niet te veel waarde moet hechten aan wat ze Utrecht tegen Groningen hebben zien doen.
2: Ik denk dat als ze de wedstrijd tegen Groningen hebben gezien, dat ze een bepaalde kwetsbaarheid zien in het verdedigen. Ja, die is zaterdag al een stuk minder, let maar op.
1: FC Utrecht AZ begint morgen om 7:15. De wedstrijd is live te horen via de stream op de app en site van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgenochtend krijgen we een enkel buitje. Verder veel zon en ook wolken. En dan wordt het 27 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Graddame, ik wil met je dansen heel de nacht. Hoor hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6:06. En dat betekent dat ik nog een kleine 25 minuten bij je ben met lekkere muziek. Maar vanaf 8:00 is Timo er als het goed is met Timo's avondshow. Dus ik zou zeggen een en al gezelligheid. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want we maken er gewoon één groot feestje van dit weekend. Wesley Bronckhorst en Samantha Steenwijk hoor je nu in mijn armen.

0: Alles voor mij.
1: Alles voor mij.
0: Maan hoorde hier op Bingo FM. Ja, doe je neus eens omhoog. En zing mee met Robert Heesten hier op Bingo FM. Voordat we richting de beukplaat gaan. De geremixed

De neus omhoog. Rowan Hayes, zo goed. Natuurlijk hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor de beukplaat. Ja, gewoon een lekker beukplaatje. Ja, als je vaker naar me luistert, dan weet je ondertussen wel dat ik af en toe lekker van uptempo een klein beetje, Beetje remix, beetje hardstelachtig. Ja, als je er niet van houdt, zet je radio even ietsje zachter. Want ik heb vandaag gekozen voor eentje van Rob Zorn. Bloedje heet.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma heeft dus hart te breken, hoor je hier op Bingo FM. Het is 6 minuten voor 8. En dat betekent dat ik zo het stokje ga overgeven aan Timo met Timo's avondshow. Timo die heeft er volgens mij weer zin in. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik wens je heel veel plezier met Timo. En met de rest van de programma's hier op Bingo FM. Ik wens jou in ieder geval een ontzettend fijn weekend. En ik hoop jou volgende week weer te spreken bij een nieuwe Bingo Borrel. Fijn weekend.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laatst is een jongske mishandeld in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Heel mooi, deze plaat van Suzanne en Freek. Niemand hier op Bingo FM. Hele goede avond op deze vrijdag 14 augustus van het jaar 2026. Het is 6 minuten over 8 op de klok. En je luistert naar een nieuwe Timo's Avondshow. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne muziek. We zitten midden in de zomer, dus ga vooral lekker wat zomerse platen aanvragen. En jij kan die platen ook aanvragen, hè, via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 0909-321-2211. En schrijf vooral een leuk verhaal bij, zou ik maar zeggen. Misschien kom je terug van vakantie of stap je in de auto. Of ga je volgende keer beginnen met werk. Laat vooral lekker weten via de app van Bingo FM. Ik hoor heel graag van jou. Ook dit is een zomerse plaat, uitgebracht in 2008 door Kid Rock. En Kid B en Martin van der Starre besloten om een Nederlandstalige versie van de plaat All Summer Long uit te brengen onder de titel Una Paloma Blanca, heel de zomer.

0: een multimiljonair.
1: Lekker hoor, deze nieuwe plaat van de Bankzitters, Multimiljonair. Het is 8:15 bijna en leek me leuk om weer even de krantenkoppen met jou door te nemen. Een aantal opmerkelijke nieuwtjes in het binnen- en buitenland, zoals deze. Een bijzondere oorzaak van problemen bij een Franse kerncentrale. Kollen hebben daar namelijk 3 reactoren stilgelegd. Nou, wat er dus aan de hand? Bij de kerncentrale van Grevelingen tussen Duinkerke en Calais raakte de filter van het koelwatersysteem vertopt door een grote hoeveelheid kwallen. En daardoor schakelen 3 reactoren automatisch uit. En volgens experts spelen dus warme zeewater en overbevissing een mogelijke rol bij de grote zwermen. Nou ja, de reactoren zijn vandaag weer 1 voor 1 opgestart. Maar heel goedkoop was deze kolleninvasie niet. Elke dag dat de reactor stil ligt kost ongeveer 1 miljoen euro. En nog een heel ander nieuwtje dan, geen kolennieuws. Een nieuwe flitspaal in het Drentse dorp Hollandse Veld heeft niet heel lang volgehouden. De flitspaal werd binnen 24 uur na plaatsing opgeblazen. Nou, de paal was juist geplaatst omdat automobilisten op de weg regelmatig te hard rijden. En wat voor explosief er is gebruikt en waarom de paal wordt opgeblazen is niet helemaal bekend. De politie doet momenteel onderzoek, de vernielingen en probeert de daders dus te achterhalen. Er zijn nog geen verdachten momenteel aangehouden. Maar ja, ik denk, die bevinden zich vast wel met 130 op de vluchtstrook.

Treintje Oosterhuis. Met Vlieg met me mee. De soundtrack van de film van Abeltje natuurlijk. Uit 1998. En dat is een film die is een verfilming is van het boek van Annie M.G. Schmid. Waar die film over ging. Over een jongetje die in de lift vast zat. En opeens heel hoog ging. Ik was 1 jaar. Flink voor mijn tijd. Misschien weet jij nog wel. Het zou maar kunnen. Frans-Duits naar jou onderweg. Na deze zomerse plaat van Sander Quarte, de tapster uit Tjugana.

Hij begon zijn carrière als imitatie van de volkszanger André Hazes, Frans-Duits, tot hij besloot om zelf nummertjes te gaan schrijven. Eén daarvan is deze, uitgebracht in 2007. Ik denk maar dat je alles mag van mij en dat werd een regelrechte hit. Het gaat ook voor deze artiest, begonnen al in een Gypsy band en ook eigen nummertjes gaan schrijven. Eén daarvan is deze, zijn nieuwste plaat, Sons of Bazili, met Ja of Nee. Het leven.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Villa Expert Care hoeft geen nieuwe directie aan te stellen. Dat heeft de ondernemingskamer besloten. Voor ouders is dat een bittere pil, zegt de cliëntenraad. In de 4 zorgvilla's van Expert Care, onder meer in Vleuten, worden kinderen met een meervoudige beperking opgevangen. Begin dit jaar werd bekend dat het bedrijf stopt door geld- en personeelstekort. Er is veel kritiek op het bestuur, maar dat hoeft dus niet te vertrekken. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein lag vanmiddag plat. Een vastgelopen rem zorgde bij halte City Plaza in Nieuwegein voor rookontwikkeling. De brandweer rukte uit en heeft de rem geblust. Niemand raakte gewond. De tram is naar de remise gebracht. Na een valse start tegen FC Groningen hoopt FC Utrecht morgen thuis tegen AZ de eerste punten van het seizoen te halen. Trainer Correia kan dan voor het eerst dit seizoen beschikken over de Oekraïnse spits Stefanov. En ook zijn er geen zieken meer. Correia denkt dat AZ niet te veel waarde moet hechten aan wat ze Utrecht tegen Groningen hebben zien doen.
2: Ik denk dat als ze de wedstrijd tegen Groningen hebben gezien, dat ze een bepaalde kwetsbaarheid zien in het verdedigen. Ja, die is zaterdag al een stuk minder, let maar op.
1: FC Utrecht AZ begint morgen om 7:15. De wedstrijd is live te horen via de stream op de app en site van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgenochtend krijgen we een enkel buitje. Verder veel zon en ook wolken. En dan wordt het 27 graden.
0: Timo's Avondshow.

op Nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Zo ook muziek uit het Zuiderlands. Guus Meeuwers met Proosten. Die hoorde je op Bingo FM. Koos Likkert, niet de band van jouw zonnige vrijdagavond. Ik tenminste wel. Lekker airco aan in de studio hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. En jij gaat de playlist mee bepalen. Heb jij een liedje in je hoofd of wil je iets heel graag horen? Pak lekker die app erbij of bel gratis via 0909-321-2211. En dat heeft Cora ook gedaan. Die heeft een plaat aangevraagd van Erwin Hamans en Lorenzo Nieuwhuizen. Een vriend en waarom? Omdat ze het een fantastisch mooi liedje vindt. En ze vraagt me aan voor iedereen hier op Bingo FM. Dankjewel Cora voor het aanvragen. Nog een hele mooie zomer gewenst. En hier hoor je Erwin Hamans en Lorenzo Nieuwhuizen.

als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet aan, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, want ik heb de dure

0: go.
1: Een hele erg goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Je hoort de nood weer op Bingo FM met deze plaat van 1983 in de disco. En van 1983 naar 1994, want dit is Willeke Alberti met Groetjes uit Rio.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Uitgebracht in 1981 door Benny Nijman, Vrijgezel. En die hoor je hier op Bingo FM. Bij Timo's avondshow, leuk je erbij bent. Nog zo'n fijne plaat voor je van Romeo Montero. Leven lang.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.
1: Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.
1: Dit was het NOS Journaal.

in 1996 wordt hij ontdekt door BZN om een duet te gaan zingen met Carola Smit. En sindsdien is hij niet meer te stoppen. Hij brengt solo-platen uit en deze week vierde hij dat hij maar liefst 30 jaar in het vak is. Met één groot jubileumconcert in zijn geboorteplaats Volendam. Jan Smit komt over en je hoort hem op Bingo FM met Als de Morgen is Gekomen. Hele goede avond, Timo's avondshow, 9 uur geweest. Komend uur ben je nog lekker bij je met heel veel fijne muziek. Van levenslied tot nederpop, alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Op deze toch wel zonnige vrijdag. Nou, de zon is inmiddels ruim ondergegaan. Maar ik ben nog lekker bij je komend uur. Heb je een muzikale wens of wil je iets horen op de radio? Pak vooral die app erbij van Bingo FM. Of bel gratis via 09093212211. Zometeen gaan we terug de tijd in met een nieuwe Flashback Friday. Na deze plaat van Henk Dissel. Een bom.

0: Je hoort Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez met Zin in Zomerman.
1: Flashback Friday.
0: Vrijdagavond, we gaan weer terug in de tijd. Met vanavond een terugblik naar het jaar 1974. Er staat een heerlijke hit voor je klaar. Eerst gaan we kijken naar de belangrijkste berichten.
2: Dit was het nieuws.
0: Het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Rinus Michels en aanvoerder Johan Cruijff bereikte de finale van het WK voetbal in West-Duitsland. Maar ja, helaas, het leverde geen prijs op en ze verloren de finale met 2-1 van het gastland. Ook werd Nederland dat jaar geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde oliecrisis. De prijs van ruwe olie steeg met meer dan 300%. En er werd in Duitsland een heel nieuw speelgoedmerk geïntroduceerd, namelijk Playmobil. Nou, van Playmobil gaan we door naar de muziek. Namelijk een nummer dat 1974 veel indruk maakte, was de Helsoldaat van Mark Winter. En dit nummer vertelt het verhaal van een soldaat van het leger des Heils die met zijn trommel door de stad trekt op zoek naar liefde en erkenning. Nou, de Helsoldaat wordt dus een van de grootste hits van Mark Winter. Is nog steeds één geliefde klassieker in Nederlandse muziek. Zo bereikt het in 1974 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Noem hem hier in de Flashback Friday. Mark Winter met Helsoldaat.
1: Flashback Friday.

blijft toch lekker een feel-good plaat, hè, deze. Uitgebracht 16 jaar geleden door Vincent, ook meteen zijn doorbraakplaat. Hij scoorde hoog mee in de top 40. Je hoort hem op Bingo FM met Dromedans. Het is 10 minuten voor 9:30 bijna en ik heb hem voor je klaarstaan. De bingo schijf van deze week, zoals te horen in al onze programma's, is Sherri-Anne met haar allernieuwste plaat. Niets is alleen.

Eerder dit uur kwam de grote broer van Monique Smit al voorbij. En in 2018 besloot ze samen te werken met Wesley Klein. Samen brachten ze zijn plaat uit Mooier Dan Mooi. Nog zo'n mooie plaat op Bingo FM. Lekker zomers ook. Deze van Dean Saunders. Jana.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Villa Expertcare hoeft geen nieuwe directie aan te stellen. Dat heeft de ondernemingskamer besloten. Voor ouders is dat een bittere pil, zegt de cliëntenraad. In de 4 zorgvilla's van Expertcare, onder meer in Vleuten, worden kinderen met een meervoudige beperking opgevangen. Begin dit jaar werd bekend dat het bedrijf stopt door geld- en personeelstekort. Er is veel kritiek op het bestuur, maar dat hoeft dus niet te vertrekken. Het tramverkeer tussen

0: Tussen Utrecht en Nieuwegein lag vanmiddag plat. Een vastgelopen rem zorgde bij halte City Plaza in Nieuwegein voor rookontwikkeling. De brandweer rukte uit en heeft de rem geblust. Niemand raakte gewond. De tram is naar de remise gebracht. Na een valse start tegen FC Groningen hoopt FC Utrecht morgen thuis tegen AZ de eerste punten van het seizoen te halen. Trainer Correa kan dan voor het eerst dit seizoen beschikken over de Oekraïense spits Stefanov. En ook zijn er geen zieken meer. Correa denkt dat AZ niet te veel waarde moet hechten aan wat ze Utrecht tegen Groningen hebben zien doen.
1: Ik denk dat als ze de wedstrijd tegen Groningen hebben gezien, dat ze een bepaalde kwetsbaarheid zien in het verdedigen. Ja, die is zaterdag al een stuk minder, let maar op.
0: FC Utrecht AZ begint morgen om 7:15. De wedstrijd is live te horen via de stream op de app en site van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgenochtend krijgen we een enkel buitje. Verder veel zon en ook wolken. En dan wordt het 27 graden.
2: Timo's Avondshow.

Fijn, deze plaats van de drie J's en Bart Herman. Man in de spiegel hier op Bingo FM. Eens kijken naar de weersvooruitzichten de komende dagen. Mogen niet klagen. Morgen gaat het een beetje onweer en regenen. Maar nog steeds lekker. Temperaturen oplopen tot 27 graden. Toch wel een kleine 10 graden kouder dan vandaag. Maar mogen niet klagen, vind ik zelf. Zondag ook lekker weer. Iets kouder wordt het ook. Lekker afkoelen ook naar 24 graden. En volgende week wisselvallig weer. Hier en daar een bui. Maar ook wel veel zon. Dus kortom, we zijn nog lang niet in die nazomer beland. Zitten volop in de zomer. In de zomer vieren wij hier op Bingo FM. Met fijne muziek van levenslied tot nederpop. Alles komt hier voorbij. Met zometeen Ray Slachter met zijn allernieuwste plaat. Na deze van Robert van Hemert. Geld maakt niet gelukkig.

Nieuwe muziek van Ray Slachter. Ik maak vanavond voor je vrij. Even de schatkist induiken van de Nederlandse muziek. Deze klassieker van het goede doel uit 1983. Vriendschap.

Mike Oskam met Hoef niet te weten. En daarover gesproken, ga je nog niet terug naar huis? Ik ga bijna weer op weg naar huis toe. Want het is bijna 10 uur. Normaal zou ik zeggen, veel plezier bij Lawrence Nicolaas. Maar ja, Lawrence lekker een beetje radiovrij. Dus die hoor je volgende week weer bij Bingo de Middag. En bij Naar Bed met Lawrence. Morgenochtend de weekendprogrammering. Starten met Muziek bij de Koffie. Ik wens je heel veel plezier. We gaan zo luisteren naar Non-Stop. En dit is Bluff met Alles is Liefde. Alles is liefde.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep

0: Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking